0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. En tot zover het nieuws. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedendag, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. En tot zover het nieuws. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.

0: even zeg ik maar.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. En tot zover het nieuws. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Morgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelgoed.
2: Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, maar 100 is toegestaan. 2 Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europa-run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. En tot zover het nieuws. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.

In het weekend van 12, 13 en 14 juni wordt voor de 19e keer het Grachtenfestival Meppel georganiseerd. Het evenement kenmerkt zich door de veelzijdigheid van activiteiten voor jong en oud. Naast de vele bezienswaardigheden als de historische vloot of oude scheepsmotoren vinden er tal van activiteiten plaats rondom de grachten, op het drijvend podium en in de binnenstad van Meppel. Op de website van Grachtenfestival Meppel vindt u het complete programma. Opnieuw klinkt er slagwerk in de wijk. Op zaterdag 13 juni bundelen SWE Apollo en de Mallet Band van Crescendo uit Ommen hun krachten voor een gezamenlijk concert in de Brede School. Twee slagwerkgroepen, één podium. Ritme en melodie staan centraal tijdens deze muzikale avond. Er wordt volop gerepeteerd en het programma blijft nog even een verrassing. Dat belooft een afwisselend optreden waarin samenspel en energie de boventoon voeren. Het gratis concert begint om 19:30. Vanaf 19:00 ben je welkom om binnen te lopen en een plek te zoeken.

headlines uit het nieuws. Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses met de Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. 4 automobilisten moesten zaterdagmorgen hun rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek, nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. 2 Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon. Dat wordt gemeld door Israel Defense Forces. En bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tot besluit het weer. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het

0: 106.6.
1: Yeah!
0: Wij zijn DNO.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dit is DNO.
1: Met de presentatie van het boek Het Kerspel van der Iwehorst is een omvangrijke geschiedenis van Eihorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Eihorst werden 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan loco-burgemeester Jan Carlo Bos van Staphorst, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Eihorst de wijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. Op vrijdagavond 12 juni organiseert IVN Westerveld een bijzondere wandeling door het bos bij Frederiksoord. In de rust van de avond is dit een prachtig moment om even stil te staan en de natuur op een andere manier te ervaren. De wandeling start om 8 uur bij de proefkolonie in Frederiksoord en duurt ongeveer 1,5 uur. Er wordt in een rustig tempo gewandeld over onverharde paden. De activiteit is minder geschikt voor kinderen, maar juist heel fijn voor jongvolwassenen.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Morgen, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: Sinds bekend is dat de Noorse kroonprinses Mette Marit van Noorwegen op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen sterk gestegen. Volgens de Noorse Stichting Orgaandonatie kwamen er in mei gemiddeld 70 donoren per dag bij. Na bekendmaking over haar verslechterde gezondheid liep dat op tot 300 op één dag en bijna 2200 op vrijdag. Vier automobilisten moesten zaterdagmorgen een rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek nadat zij veel te hard reden tijdens een trouwstoet. De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant betrapte hen op snelheden ruim 50 km per uur boven de limiet. De hoogstgemeten snelheid was 158 km per uur, maar 100 is toegestaan. Twee Israëlische soldaten zijn omgekomen bij gevechten met Hezbollah in het zuiden van Libanon, meldt de Israel Defense Forces. Het gaat om een 21-jarige en 23-jarige militair. Ondanks een staakt het vuren blijven de gevechten doorgaan, met aan beide zijden nog steeds dodelijke slachtoffers sinds de recente escalatie. Bij de 35e editie van de Europarun is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. En tot zover het nieuws. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn nog maar twee files die meer dan 5 minuten oponthoud opleveren. Op de A4 van Den Haag naar

0: Overhemd.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: kortingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Ja, en vandaag kook ik niet. Vandaag ga ik met de jongens naar McDonald's. Eten we zo'n driedubbele hamburger, zo'n Big Mac. Friet erbij en een koele, koele milkshake. Ben ik nog goedkoper uit, hoor?
2: Ja, stappers uit die sleur vandaag. Ga naar McDonald's in Amsterdam, Zaandam, Delft, Voorburg, Den Haag en Rotterdam.
3: This program is human made.
0: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
4: Het Muziekmuseum.
5: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 23. En dat is de week waarin op 3 juni 1982 het landgoed Graceland in Memphis in Tennessee officieel wordt geopend als toeristische attractie. Vanaf dat moment kan iedereen de villa en het interieur bekijken van de in 1977 overleden eigenaar Elvis Presley. En de muziek die we net hoorden van The Hunters, Russian Spy and I. Het liedje komt op 4 juni 1966 binnen op 33 in de Nederlandse top 40. En bereikt uiteindelijk de 16e plaats. De Hunters komen uit Amsterdam. De beatgroep bestaat in 1966 uit solo-gitarist Jan Akkerman, slaggitarist en zanger Paul Hubert, bassist Ron Bijtelaar en drummer Sidney Wechtel. Russian Spy and I is geschreven door Jan Akkerman en hun producer Casper Koelman. 1968 is het alweer gedaan met de band. Dat jaar begint Jan Akkerman bij Brainbox. En een jaar later gaat hij naar Focus. Ja, een van de beste gitaristen aller tijden uit Nederland. En hij treedt nog steeds op. Ja, nog steeds. Geweldige muzikant. Zometeen tijdens deze rondleiding de oerversie van Space Oddity van David Bowie. Een versie die jij waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. En dadelijk ook nog een van de meest belangrijke drummers uit de popgeschiedenis. 1984 komt hij in de gevangenis terecht voor moord. En blijft daar tot aan zijn dood in 2023. En muziekvrienden, ook deze week weer een oude top 40. Eentje dus uit week 23. Het jaar, dat verklap ik nog niet. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Monique Smit, Nederlandse zangeres. En Taylor Swift, Amerikaanse zangeres en actrice overigens ook nog. Op nummer 1 staat een liedje van een popgroep uit Leiden. Het is een Nederlandstalig nummer met Franse invloeden. En de groep bestaat uit 4 jongens en ze zijn nog geen 18 jaar. Langspeelplaat van de week. Deze keer is er eentje uit 1971. Zo'n prachtige vinylplaat. Het is het 4e album van een Amerikaanse zanger. En hij heet Vincent Damon Furnier. En dadelijk ook nog muziek van het platenlabel van Chris Blackwell. Van Jamaica. Oudste nummer deze week is uit 1957. Maar we gaan nu naar zondag 5 juni 1966.
2: Ladies and gentlemen.
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: herkende zijn stem natuurlijk Frank Sinatra. Op 2 juni 1975 staat hij met zijn orkest in het Concertgebouw in Amsterdam. De Amerikaanse zanger is door Lou van Rees voor $125.000 naar onze hoofdstad gehaald. De concertorganisator laat zo'n 2200 toegangskaarten drukken voor zo'n 250 gulden per stuk, zo omgerekend €115. De entreebewijzen zijn 4 maanden voor het concert al uitverkocht. In München en Frankfurt daarentegen, West-Duitsland, heeft Frank Sinatra voor halfvolle zalen gestaan. En het concert in West-Berlijn is zelfs wegens te weinig belangstelling helemaal niet doorgegaan. Ongelooflijk. Wij luisterden daarnaar een live optreden uit 1974 wat hij gaf in New York in de Madison Square Garden. En het liedje horen was My Kind of Town, dat zong hij ook in Amsterdam. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want door de Amerikaanse omroep CBS wordt in die Ed Sullivan Show op zondag 5 juni 1966... de promotiefilmpjes van Paperback Writer en Rain van de Beatles op televisie uitgezonden. Het zijn de 2 liedjes van hun nieuwe single. Het is voor het eerst dat de wereldberoemde popgroep op deze manier promotie voor een nieuwe single maakt. Sommigen beschouwen Paperback Writer zelfs als de eerste videoclip. Wij luisterden naar de andere kant, Rain, nummer van John Lennon. Opvallend is dat het hele nummer iets vertraagd is. En aan het einde is de zang van John Lennon achterstevoren te horen. Een experiment wat ze voor het eerst deden op deze single. De laatste opnamen van het nummer zijn op zaterdag 16 april 1966 in de Abbey Road Studio in Londen. Wij luisteren dus naar Rain, hè? Zometeen de langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1971. Het is het 4e album van de Amerikaanse zanger Vincent Damon Furnier. Misschien ooit van gehoord. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eens even kijken naar die top 40. En daaraan vast zit een tipparade. En uit die tipparade gaan we vast een liedje draaien.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 9.
0: Van Sherry Weidenbos, Nederlandse zangeres, geboren in Jakarta in 1951. Ze is van Indonesische en Surinaamse afkomst.

maar wel geboren in Jakarta. Sherry Weidenbos, dame uit Suriname, staat nummer 9 in de tipperade. Week 23 in het jaar, dat ga ik nog niet verklappen. Ze wordt in 1978 door Simon Been gevraagd om in de band Braak te gaan zingen. De single Vang Me wordt haar eerste hit, ook dankzij de steunplaat van Frits Spits. De opvolger is deze single, een dame uit Suriname. Het singeltje haalt de top 40 niet, staat 5 weken in de tipperade.

ballade. Het liedje is geschreven door Simon Been en wordt licht flirtend gezongen door Sherry. Maar goed, dat hoorden we dus net. Muziekvrienden, dan is nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Weer zo'n vinyle plaat, zo'n prachtig ding uit 1971... van een zekere zanger Vincent Damon Furnier. Hij wordt geboren in Detroit, Michigan op 4 februari 1948. Ik heb het over Alice Cooper. Tot in 1974 was dit ook de naam van de door hem opgerichte band waarin hij zong. De groep speelt rockmuziek en probeert te shockeren met hun podiumacts. Het wordt ook wel shock rock genoemd, maar is duidelijk pre-punk. Killer is hun vierde studioalbum en wordt uitgebracht op 27 november 1971. Op de plaat staat een krachtige mix van hard rock, garage rock en de opkomende glam rock. En is dus deze week de langspeelplaat van de week. De teksten van Killer hebben vaak donkere en controversiële thema's. Zoals bijvoorbeeld in Dead Babies. Dit nummer veroorzaakte destijds opschudding, ondanks dat het een anti-kindermisbruikboodschap heeft. Killer was het eerste commerciële succes voor Alice Cooper. Het kwam tot nummer 21 in de Billboard albumlijst. Ook de singles van de plaat, Under My Wheels en Be My Lover, kwamen in de Verenigde Staten in de Billboardlijst terecht. De meeste songs worden geschreven door Alice Cooper en de LP wordt geproduceerd door Bob Ezrin. Het legde de basis voor het verdere succes van Alice Cooper en wordt nu nog steeds beschouwd als een invloedrijk album in de rockmuziek. Daarom is Killer van Alice Cooper uit 1971 deze week...

0: track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Het is gelijk ook het openingsnummer van het album Killer van Alice Cooper uit 1971. In Nederland heeft hij zijn eerste hit met Elected. En daarna volgen nog Schools Out, Hello Hooray en No More Mr. Nice Guy. Na 1973 is het een paar jaar stil, maar in 1979 haalt Alice Cooper opnieuw de top 10 met How You Gonna See Me Now. En ruim 10 jaar later wordt het gevolgd door Poison 1989. En zijn laatste hit scoort hij in 1991 met het liedje Hey Stupid. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor één oude top 40. Het is er één van week 23. Het jaar, daar ga ik nog niks over zeggen. We swipen er langs, 40 tot en met nummer 11. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit en dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. En op nummer 1 staat een liedje van een Nederlandse band uit Leiden. Het is een Nederlandstalige liedje met Franse invloeden. En de jongens die in de band zitten zijn nog geen 18 jaar. Nou, we kijken eens even naar de lijst. 8 nieuwelingen, dat is uitzonderlijk veel. 7 Nederlandstalige liedjes, dat is ook wel best wel veel. Verder muziek uit IJsland, Engeland, Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Jamaica, Australië en Kroatië.
1: Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
2: Nummer 40.
0: Muziek uit IJsland. Een funkband met veel instrumentale muziek.

hadden we het tweede gedeelte helemaal beluisterd omdat we het zo'n geweldig gek nummer vinden. Rawhide Ghost Riders in the Sky. Twee oude liedjes door elkaar heen uit de jaren 50, uitgevoerd door de Chaps. Inmiddels zijn we bij... Daar vinden we een legendarisch nummer van een legendarisch album. Van een legendarisch artiest natuurlijk. Een van de grootste artiesten aller tijden.

Het liedje heet Flash Dance, What a Feeling, wordt gezongen door Irene Cara. Was dit het meest bekende liedje uit de film? Nou, er zat er nog één in. Ja, Maniac van Michael Cimbello. Ja.

Duitsstalige muziek tegen uit diezelfde periode. Ja, natuurlijk, dat is logisch. En dat bedoel ik eigenlijk mee die Neue Deutsche Welle. Dezelfde periode is logisch. Ja, want we hebben een lijst uit week 23, 1900. Ja, nog wat. Ik denk trouwens al 19, ik denk jaren 80, dat denk ik sowieso. Ik denk geen jaren 70 meer. Als ik zo die synthesizers hoor.

kennen het beste van de Detroit Emeralds. Dat is een tijd geschreven door Abram Tilson. Maar die Ben Librand die produceerde dit hele feestje voor Forrest Thomas, dat is de zanger. En hij noemde zich gewoon Forrest als bandnaam. En het liedje heette Toen Feel the Need. Kwam nieuw binnen in die top 40 op nummer 34. Een van de grootste klassiekers uit de rapmuziek. En een van de eerste trouwens.

Dat Grandmaster Flash en de Furious Five met The Message. Met daarin onder andere Kid Creole. Die zat ook in deze rap, hip-hop band, ja. Wordt natuurlijk rap gezongen, maar muzikaal gezien is het hip-hop. Een van de eerste.

0: ik denk dat je het liedje vergeten bent. Het was maar een klein hit, kwam tot 31 in de top 40. Was dus de laatste hit voor Earth and Fire. Daarna stopte de band eigenlijk en ging Johnny Kaagman solo verder.
1: Nieuw. Nummer 31.
0: Nederlandstalige muziek nu. Arne Jansen en Lessigal. En dit liedje komen we twee keer tegen in deze lijst. Een liedje natuurlijk van Shaking Stevens.

het liedje dadelijk nog een keer tegen op nummer 3. Gezongen door een Kroatische zanger. Dan zou ik denken, hoe kan dat dan? Maar goed, vertel het je zo. 31 dus, nieuw binnen. Arne Jansen en Leslie Gal met Julie. Totaal andere muziek nu. Van een totaal ander niveau, laat ik het zo maar even zeggen. Britse synthesizer pop duo Annie Lennox en Dave.

voor van Sweet Dreams hun eerste hit Love is a Stranger. Volgende nieuweling van een legendarische popartiest. Allemachtig, wat heeft hij veel en goede muziek gemaakt. Eén van zijn singles, ik weet niet eens hoeveelste. Nieuw is op 29, Baby Jane. Rod Stewart, daar hadden we het natuurlijk over. Dan nu de eerste single van

0: gaat over een niet bestaande Linda. Frank Boeien. En met dit liedje brak hij door in Nederland. We zijn inmiddels bij
1: nummer 27.
0: Een liedje van een van de grootste soul disco zangeressen. Nou, ze heeft echt goede muziek gemaakt. Dus ze schreef zelf ook haar eigen liedjes. En dat is toch wel bijzonder. Donna Summer, daar hebben we het over. En deze staat op 27. She works hard for the money. En dat deed ze echt, hoor.

hiermee eindigt ook de langspeelplaat van de week. Deze week het album Killer van Alice Cooper uit 1971. We draaiden ervan Hello of Flies. Nederland was het enige land waar dit nummer op single werd uitgebracht. En dat gebeurde naar aanleiding van een notering in de top 100 aller tijden die door Radio Veronica 1973 werd uitgezonden, waarin het op de 8e positie stond. Ja, het kwam echt op een singeltje uit. Ruim 8 minuten. Ze hebben het er mooi opgeprakt eigenlijk. Want de meeste singeltjes duren natuurlijk niet langer dan zo'n minuut of 4. Goed, muziekvrienden. Ik heb nog één verhaal. Dan nu muziek van een van de meest belangrijke drummers uit de popgeschiedenis. 1984 komt hij in de gevangenis terecht en blijft daar tot aan zijn dood in 2023. Het gaat hier om de Amerikaan Jim Gordon. De reden waarom hij wordt veroordeeld is dat hij zijn moeder op 3 juni 1983 vermoord heeft. Hij slaat haar dood met een hamer en daarna steekt hij haar 3 keer met een groot slagersmes. Een afschuwelijk drama natuurlijk. Jim Gordon heeft tijdens zijn muzikale loopbaan met heel veel belangrijke artiesten gespeeld. Hij is zelfs samen met Eric Clapton de componist van Layla, bekend van Derek and the Dominoes. En daarop speelt hij zelfs ook piano. Gordons carrière als drummer begon in 1963, toen hij speelde met de Everly Brothers. Daarna werd hij een veelgevraagde muzikant en speelde hij op talrijke albums van bekende sterren en bands, waar onder andere Pet Sounds van de Beach Boys, All Things Must Pass van George Harrison en Imagine van John Lennon. Hij toerde met onder andere Joe Cocker in de jaren 70, Traffic in 1971 en Frank Zappa in 1972. Tussen 73 en 75 was hij vaste drummer bij de Southern Hillman Furay Band. Aan het eind van de jaren 70 begon Gordon te hallucineren en meende hij stemmen in zijn hoofd te horen. Aangezien er geen verbetering optrad in zijn toestand, trok hij zich in 1981 terug uit de openbaarheid. In 1984 wordt hij dus wegens moord op zijn moeder tot tenminste 16 jaar hechtenis veroordeeld. Hij verbleef in de California Medical Facility, een gevangenis voor gedetineerden met medische problemen en psychische stoornissen. Hij werd als gevaar voor zichzelf en de samenleving beschouwd. Daarom verbleef hij in hechtenis tot zijn dood op 13 maart 2023. De lijst van liedjes waarop hij gedrumd heeft is oneindig. Op het album Pretty Logic van Steely Dan uit 1974 drumt Jim Gordon op 10 van de 11 liedjes. Het meest bekende nummer van deze LP is misschien wel Ricky Don't Lose That Number.

0: Muziekmuseum.
1: It's fun!
2: Top 40! 1983.
0: Week 23. Nummer 39.

0: Ja, zo eindigt hij echt. The Chaps met Rawhide Ghost Riders in the Sky, nummer 39. In die top 40, week 23, 1983. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 40.
0: Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een andere keer. Als laatste dus die band uit IJsland, Mezzo Forte, met The Garden Party.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amerikaanse leger heeft bekendgemaakt dat in de straat van Hormuz 2 Iraanse drones zijn neergeschoten die een bedreiging vormden voor het scheepvaartverkeer. Volgens het Amerikaanse Central Command gebeurde dat zaterdag in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten zeggen paraat te blijven om zich te verdedigen tegen Iraanse agressie in de regio. Bernadette Chirac is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met oud-president Jacques Chirac en speelde een belangrijke rol in zijn politieke carrière. Bernadette Chirac was als premiersvrouw zeer populair bij het Franse publiek. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie van Toledo heeft nog niemand aangehouden. Volgens de politie waren waarschijnlijk minstens 2 personen betrokken bij de schietpartij tijdens de Old West End Festival. De slachtoffers zijn tussen de 14 en 61 jaar oud. Duizenden Albanezen protesteren al 6 dagen tegen de bouw van een luxe resort van de familie van Donald Trump in een voormalig beschermd natuurgebied. Het project, verbonden aan Ivanka Trump en Jared Kushner, wordt geraamd op $5 miljard. In Tirana eisten demonstranten het aftreden van premier Edi Rama. En tot zover het nieuws. Vandaag begint met bewolking met af en toe buien, vooral in het oosten en noordoosten. In het zuiden en later ook in het westen blijft het grotendeels droog. In de loop van de ochtend trekt de regen weg naar het noordoosten en wordt het overal droog. Vanmiddag breekt de zon door bij 17 tot 20 graden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er weer klaar voor. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal luisteraars en welkom bij ons streektaalprogramma van deze zondagochtend. Ik ben Wim Oegies en ik neem u de komende uur weer met met plezier langs de mooiste muziek en verhalen en een stukje humor natuurlijk uit onze eigen streek. Van klassiekers tot nieuwe pareltjes, alles komt voorbij. En een speciaal woord van dank alvast aan Roel Schudde. En wat zo leuk is, Klaas is er vandaag ook weer. Klaas ook weer van harte welkom. Twee man sterk van hetzelfde mark. Hoe kan het nou toch beter gaan? Zo is het ook wel weer. Nou, je hebt het weer strak in de vingers, Roel, vandaag natuurlijk. Want zonder hem geen geluid, geen muziek, geen uitzending. Roel, dank je wel alvast. En we gaan er met samen een prachtige, mooi prachtig uur die van maken. Dus pak maar een kop koffie. Of een bakje thee of een glasje water, mezelf in. Jaag de kat er maar van de stoel af. En ga maar dan lekker bezitten en geniet van de meeste mooiste en de streektaalklank. En we beginnen zo met het eerste nummer. En het eerste nummer, dat is een heel bijzonder nummer. Want dat is van Benny Jolik. En de denk ze allemaal, oh, dat wordt wat dikke rock en zo. Maar Jolik die kan ook heel goed bluegrass spelen. En dat weet ik nog eens een aantal jaren geleden. Even dit nummer opgenomen. En dat nummer gaan we nou luisteren. En luisteren maar eens met de aanholderwind. Daar beginnen we vandaag ook mee. Dus hij heeft ook geen introductie nodig. Benny Jolik, de stem van Toosten, brengt een nummer vol kracht en karakter. En een lied dat ruk naar de weg. Naar vrijheid, naar de wind die hij voor u doet. Hier is de aanholderwind.

0: Ja, wat een prachtig mooi bluegrass stukje van Benny Joling. En een aantal jaren geleden heb je dit opgenomen. En wat nou zo leuk is, als je het nou over van aardige artiesten hebt. Een van die aardige artiesten die zit naast mij vandaag. En dat is Bart Kiers. Bart, welkom.
1: Ja, hallo.
0: Ja, ja, je bent wel in de microfoon praten,
1: ja,
0: Bart.
1: Ja, dat probeer ik.
0: Ja, nee, het is wel belangrijk.
1: Zo'n weinig onwennig af toe, zo'n
0: microfoon. Beetje onwennig, hè? Ja, die microfoon is beetje onwennig voor hoe, hè? Bart, hoe gaat het met jou, jongen? Vertel eens.
1: Nou, Giet, nou ja, het gaat zeker goed met mij. Ja. Gezondheid.
0: Ja.
1: Beetje af en toe mijn bloedverdunner die, maar...
0: Toch wel?
1: Dat trek ik nou wel.
0: Ik ben ongeveer van dezelfde bouw, joh.
1: Ja.
0: Dus 50, 52, 53.
1: Ja, 51.
0: Ja, 51, hè?
1: Dat vind ik soms toch gewoon een...
0: Ja.
1: Dan merk je wel dat de krachten wat wegvaart.
0: Oh, toch wel? Ja.
1: Maar het is net als de intelligentie daar teruggekomen.
0: Oh, toch?
1: Ja.
0: Nou, kijk, dat is wel heel belangrijk, hè?
1: En de muziek, hè? Dat valt door, jong.
0: Ja, de muziek, want Bart... ik weet niet, je doet nou niks meer op Karstenhoef en zo, alhoewel zo af en toe dan zie ik het er nog wel eens, maar je doet veel meer in het land, zeg maar, je verzorgt een beetje de olden, de muziek en zo. Vertel er iets wat over.
1: Nou, er is een project, Muziek Momenten heet dat, in Meppel.
0: Ja.
1: En er zit eigenlijk er zit de Wolden bij, er zit Hogeveen erbij en Westerveld. En dan dan gaan we op middag, dan noemen we dansshows, of we noemen het dansen op deuntjes van toen.
0: Oh ja.
1: En dan draaien we gezellige muziek. We hebben wat vrijwilligers erbij, dansvrijwilligers.
0: Ja.
1: En die pakt erbij met een rollator of die als slecht gaat lopen, pakt ze wel aan.
0: Oh, wat leuk, jongen.
1: En dan gaat ze dan draait ze wat rond. En
0: ja, ja.
1: Het is een vorm van dansen en muziek tegelijk. En gezelligheid. En nou ja, ik ben de, hoe heet dat, de Schiphorst.
0: Schiphorst, in Meppel.
1: Ja, ja. Ik ben dinsdag geweest.
0: Oh.
1: Ja, dat is prachtig. Dat zit er zo'n 35 alden zitten lussen.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan zo vast als ik sta op wacht doe, dan zie je echt een paar van die oude mannen die in rechte roggen. Ja, dat bent ook echt een kerel nog.
0: Ja,
1: dat is prachtig. Mooi, hè? Echt waar, dat is mooi.
0: Ja, goed, dus het is dus een mooi project. En dat project, dat is dat een bepaalde periode? Of doet dat het hele jaar?
1: Nee, dat gaat het hele jaar duren.
0: Het hele jaar duren.
1: Ja.
0: En dat wordt gesubsidieerd ook dan? Of wordt het ook gesubsidieerd?
1: Dat wordt door de gemeente zo gesubsidieerd.
0: Ja, ja, wel. Wel dus.
1: Ja, niet zoveel, maar...
0: Nee, nou ja, goed. Ja, Rieke, hoe je er ook niet meer van te worden, maar dat ben je al.
1: Ik ben al Rieke door de muziek.
0: Ja, dat niet alleen, maar je bent nog anders Rieke ook, hè. Want ja, ik heb hier zo'n nee plaat die hier op de tafel gehoord. Je bent gold.
1: Ja.
0: Ja. Nou, en daarvoor, hij ook nog een mooie nummer gemaakt, hè.
1: Eenzamer alleen.
0: Ja,
1: nou, dat was op het moment.
0: Dat zijn wel twee uitersten bij elkaar, hè,
1: ja,
0: Bart. Hè?
1: Dat was zo
0: eenzaam en alleen. Daar hebben we samen een clipje gemaakt. En Je bent gold is dus toch eigenlijk wel de tegenstelling, hè?
1: Ja, tegenstelling. Maar dat is in dezelfde tijd wel een beetje geboren. Dat nummer van John Prine.
0: Ja, John Prine. John Prine is bij jou wel een grote held, hè? Ja, ja, ja.
1: Ja. Maar goed, toen hoorde ik dat nummer. Dat ging toch Je bent gold. Of je hebt gold in je hart. En nou, dan ben ik een boel mee, die hebben ook gold inderdaad. Maar dan, het refrein is aan het lessen, ik heb ook gold in mij gehad. Nou, dat vind ik wel een beetje bij me passen.
0: Yeah.
1: Niet dat ik al zo goed ben, maar... Maar goed, daar gooi je dan wat op
0: maken. In ieder geval, dat zie je toe, maar ik kan het zo zeggen.
1: Nou goed, maar dan gooi je met zo'n nummer aan de gang. En, ik heb wel 10 jaar over gedaan, op een bepaald moment Lloyd weer liggen, van de kooi dat duurt. En... Nou, verleden jaar ik denk, de orkestmat was al 2-3 jaar geleden te maken bij Martin Sterken.
0: Ja.
1: En toen ben ik een Henny Kuijer gehouden.
0: Oh.
1: Van, nou ja, iedereen kent Henny Kuijer.
0: Ja, ik heb hem hier ook in de studio gehad, ja.
1: Ik zeg aan Henny, hier en hier kom ik niet uit. Nou, dag later zei Henny, nou, ik heb het klaar.
0: Nou.
1: En die verdrijft een paar woorden, maar je zit zelf in een bubbel, dan kom je daar niet uit.
0: Nee, dat klopt, ja.
1: En zij stapte naar buiten en nou, klaar.
0: Ja, alles met klappen, hè. Met erin lopen, met de dictie met klappen, het arrangement met klappen.
1: Ja.
0: En dat heeft ze allemaal met aan de dag dan? Of ze heeft er allemaal met de dag, hè, om dat ook te regelen. Maar
1: nee,
0: de muziek, de muziek is, was haar klaar dus.
1: Ja.
0: Dat had Martin het al.
1: Ja, dat ik in maat in de zong.
0: Ja.
1: Alleen dacht, nou ja, ik vind het nummer wel mooi, maar de accordeon die hij gebruikt, dat is allemaal kort af. En ik had het liever ronder gehad.
0: Ja, maar hij de master die dat belustert dan. Hij zei van,
1: ik wil dat... dat zelf later in, hè?
0: Ja, ik weet hoe het gaat.
1: De kale orkestband.
0: En hij
1: hem de euro spoelen, dat spoelde je vaker kort.
0: Ja.
1: En ik had liever lang rond gehad.
0: Oké, nou goed. Kort. Nou, luisteraars, Bart heeft liever langer rond als kort. Nou ja, dat kan natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Ja, we zijn allemaal een beetje Rubens fan, hè. Maar dat is een heel ander verhaal. Je bent gold. Nou ja, je hebt er ook nog lang over gedaan, zeg maar. Over dat fascie te maken.
1: Maar goed, zover nou, mijn vriendin.
0: Ja, dat wou ik hem zeggen.
1: Ja,
0: al met de woorden in de mond, maar vertel.
1: Precies. Hè? Dat paste precies toen. En dan denk ik, nou moet ik hem ook uitbrengen. Nou, we waren toevallig 140 jaar afgelopen, qua jaren waren we
0: voor het feest van Anja en Bart samen 140 jaar.
1: Ja.
0: He? Nou Bart, fijn dat je hierin kon vertellen over dat nieuwe plaatje. Stuurt er nog wat nieuws op stapel nog, ondertussen of nog niet?
1: Ja, ik heb er alweer bijna klaar.
0: Oh ja?
1: Ja, straks hebben we laten lezen, maar dat hoeft de meisje nog niet te weten. Maar...
0: Nee, maar dat ben je straks mee.
1: Nee, maar kijk. Ja, dat zit er nog op tafel.
0: Echt nou, mooi. Ik ga er zo maar wat van lezen. Maar ik zal zeggen, kondig hoe eng plaat die aan. Rol die even scherp staan, rollen. Ja, zeker. Aan hoe het woord.
1: Nou, maar is een speciaal voor 140 jaar Anja en Bart. Heb ik dus een nummer geschreven, speciaal voor Anja. Ik ben gold. Dat meen ik ook uit het grond van mij had dat zij echt gold voor mij is. En als je gold geeft, dan krijg je gold terug. Dus speciaal voor iedereen, ik ben gold.
2: Nee.

0: wat mooie. Bart Kiers werd als gedaan door iemand in de zonne gezet. Het is een warm, oprecht liedje. Dat hoe je blijft stillen. Je gaat erin bij stillen. Dan ben je nou wat echt waardevol is. En het is een prachtig horen, Bart. En iemand waar je van, nog, waar je van holt. Hè? Ja, je bent gold.
1: Ja. En dat hoort op zo'n zondagmorgen.
0: Ja.
1: En dan zit lekker net in het bed en je luistert als ze dan maar denken, ja, dat is toch prachtig.
0: Ja, maar je luistert ook regelmatig naar mijn programma, ik wel in de gaten. En dan zeg je wel, goh, het is wel erg vrug, Wim, maar je luistert wel. En dat vind ik dan wel weer heel mooi. Het is echt ook in mijn beetje wakker worden op zondagmorgen hier. Streektaal op zondag. En dat doen we gewoon iedere zondag van 9 tot 10 uur. Het volgende nummer wat we gaan luisteren, dat is allemaal een bijzonder nummer. Maar dat is van Lindsay Lynn. En ze gaat zingen voor ons Ranga Tanga. We gaan even de grens over richting Limburg. En Lindsay Lynn brengt een vrolijk, ritmisch nummer. Dat met hier de heupen een beetje los maakt. Nou, we hebben net natuurlijk de heupen al een beetje los gekregen. Door de mooie ronde accordeonklang. Goed zo. Een beetje zonne, zuidelijke zonne in noordelijke programma's. Nou, hier is Ranga Tanga.

0: Ja, dat was Lindsay Lynn, een Limburgse zangeres. Nou, en zoals je van ons gewend bent, beste luisteraars, doen we of een verhaal of een stukje humor. En dit keer laten wij Ad Vingerhoed aan het woord. En die heeft het over de hoestbui. Titus voor een stukje humor. En Ad Vingerhoed, die werd precies zo in alledaags moment omtoverd tot een hilarisch verhaal. Leun maar achterover en geniet van flinke lachbui met de hoestbui.
1: Jullie zitten nou allemaal wel te lachen en mekaar te douwen. Maar als jullie weten wat er met mij gebeurd is, hé, dan zult u water wel kunnen houden. Dat is eigenlijk zo gekomen, hé. Ik stond vorige week, stond ik met een burgemeester te praten, zo over koetjes en over kalven en over nog een paar andere gemeenteraadsleden. En toen heb ik, hey, toch net of dat er niks aan de hand was, hey, heb ik toch per ongeluk in mijn broek staan te poepen. En niet zomaar mee hoopjes en beetjes. Nee, roets alles ineens de broek in. Want ik dacht eerst dat ik moest niezen. Want ik hield mijn hand hier zo al, hier zo voor. En ik zei nog, hachio. Maar het schoot gelijk de andere kant uit. Want de burgemeester die zei nog, proost zeker. Zei, ja, dat kan goed zijn, zei ik. Maar hij was wel van mij verschrokken. Ja, dat kwam omdat ik nog een goede rode kop had ook. Maar dat kwam omdat ik per ongeluk nog flink meegedouwd had. Ben je niet goed, zei hij. Dan zal ik u wel even achter op de fiets naar huis laten brengen, zei hij. Ik zei, nee, zei ik, ben je toch gek? Nee, zei hij. Maar je ziet er net uit, zei hij. Of dat u iets dwars heeft, zei hij. Maar dat is uw eigen schuld, zei hij, want gij bent in de gemeenteraad altijd zo'n doordouwer, zei hij. Gij weet nooit van ophouden. Maar ga hier maar even bij mij zitten, zei hij. Zeg, nee, niet zitten, zei hij. Want zakt al. Ik ben nou niet zo'n eigenwijze klippel, zei hij. Zitten. Nou, en hij duwde mij nogal hard op een stoel. Zo, zei hij, dan kunt je toch lekker, zei hij, even op uw gemak uit gaan zitten te drijven. Toen zat ik wel op hete kolen. Ja, ik zat wel niet op kolen, maar het weer toch heet. En toen zei hij, ik zat het raam even openzetten, zei hij. Dan zit er lekker fris. En toen kwam hij zo bij mij zitten en hij hield mij toch heel de tijd in de gaten. Ja, want dan had hij zo alles met zijn neus gesnoft en zo. En toen keek hij naar nog onder zijn schoenen. Hij zei, ik weet het niet, zei hij. Maar het is net, zei hij, dat er hier iets aangebrand is. Nou, en ik zat gewoon net te kijken of ik van God geen kaart wist. Hij zei, ik zat raam maar dicht toen, zei hij. Want er komen toch een hoop vliegen binnen. En ik denk, zei hij, dat we onweer krijgen. Want de putjes die stinken. Nou, en toen wist ik niet meer waar ik het had. Ja, ik wist wel waar ik het had. Maar de burgemeester wist daar helemaal niks van. En toen zei ik maar gauw, ik denk dat ik maar eens opstap, zei ik. Ja, zei hij, doe dat maar, zei hij. En houd uw benen maar strak, zei hij. Zei, ja, maar dat zou niet meevallen, zei hij. Ja, dat zie ik, zei hij. Heb je iets aan uw been? Zei, ik denk het wel, zei ik. Dan moet je daar niet mee blijven lopen, zei ik. En daar moet je naar laten kijken, zei ik. Want toen strak had al zo'n rode kop. En nou trekt er nog mee uw been, ze zei hij. En gehoord tegenswoord toch niks anders meer, zei hij. Als een hoge bloeddruk en verstoppingen en zo. Zei, ja, zei ik. En toen gaf hij mij nog een hand en toen zei hij, sterkte hoor, zei hij. En de moed niet laten zakken. En toen kwam ik mijn kameraad nog tegen, Bart van de Harmonie. En die zei, hey, zei hij, ben je een hond wees te kopen? Ik zei, nee, zei ik, hoezo? Oh, zei hij, omdat er een paar achter u aanlopen.
2: Gezellige proorties, mooie wassies, dan zit hij goed bij Wim Hoegies.
0: Dat is toch ook wel met die Ad Vingerhoed. Ik kom uit Brabant, beste luisteraars. Nou, eerlijk hoor, ik heb het dat stukje een keer eerder laten, maar je blijft me echt lang. En ik zie het ook zo veel, hè. Als je het een beetje visualiseert, dan zie je die man ook echt zitten bij die burgemeester en de rest van de gemeenteraad. Prachtig mooi. Nou, dat was dus Ad Vingerhoed en dat ging over de hoestbuien. Ja, we gaan verder met Leon Moorman. Leon Moorman brengt het gevoel van het platteland tot leven. De ruimte, de rust, de mensen en nummer dat je meteen thuis laat voelen waar je ook bent. Hier is het plattelandsgevoel Splinternij van Leon Moorman.
3: En deze is hartstikke...
4: Nee!

Ja, die Leon die maakt er wat van tegenwoordig. Leon Moorman, het spiksplinter nee nummer, plattelandsgevoel. En we gaan naar twee dames. En die gaan voor ons zingen zometeen Mien Oboe. Dat is een prachtig verhaal, eigenlijk in liedvorm. 10 voor 2, zo heen ze. Neem ons met naar vroeger, nou, de herinnering aan Oboe en het leven zoals het was. Een warm en herkenbaar nummer. Mien Oboe.

0: Ja, wat een mooi nummer, hè? Roel, hè? Mooi nummer, hè? Bart, want Bart Lustra zit nog steeds nooit mee. Ja, 2 voor 10 of 2 voor 2. En over de oude tijd van mijn opo, hè, kwam de tijd nog maar eens een keer terug van mijn opo. Hè. De kopje thee in de keuken, Bart, hè?
1: Ja, dan kreeg je steeds vaker je ouder wordt, dan ga je weer terug naar de tijd van
0: vroeger. Bij die nostalgie, hè, is dat, hè? Dan, en heb je dat ook wel eens? Bij die hang naar nostalgie?
1: Ja, dat
0: heb ik ook wel.
1: Ja,
0: ja, ja, zeker. Heel aardig. Nou ja, ja, nou ja, 10 voor 2 zitten. Goed, wat gaan we doen? We gaan een nummer draaien van Kiek eens aan. En nou, ja, daar ben ik aardig kundig met, zeggen ze dan in Drenthe. De jongens die ik hier in de studio had. Ze zijn beide blind, visueel gehandicapt, zo heet dat. Maar ja, ze zingen en ze maken prachtige mooie Drentse fassies. Ze gaan ook mee aan doen aan het Drentse Regio Zongfestival 6 juni. En ik kreeg net een appie van ze stonden in de finale. Dus allemaal de televisie aan hem door naar te kijken. Klaas en ik, die ben wel eens een keer door West. Maar ja, het is allemaal anders geworden, Klaas. Het is niet meer zo. Je wordt niet meer uitgenodigd. Vinden we wel jammer aan die ene kant. Maar ja, het hoort helemaal bij ons programma natuurlijk. Hè, Streektaal op zondag hier bij DNO Radio. Goed, we gaan luisteren naar een nummer van Kiek eens aan. Aardig voor elkaar. Dat is een vrolijk en positief nummer. Dat je meteen, ja, je krijgt meteen een glimlach. Kiek eens aan, laat horen dat het leven soms gewoon aardig voor elkaar. Dat wil men aardig voor elkaar winnen. Dat wil ze eigenlijk zeggen. Dan gaan we naar luisteren. Hier komt aardig voor elkaar. Maar kijk eens aan.

Ja, kiek is aan. Dus let op, RTV Drenthe 6 juni, dan wordt het Ute Zung. En deze jongens, en ik vind het zo knap. En dat werd Sven ook wel. En ik wil hem de groeten doen aan Kim, zijn zuster. Want die gaat overal met hem met. Dat ben zijn ogen, zeg maar. Hè. En zijn zuster ben zijn ogen, zo kan het ook. Mm. En hij speelt en ze werken op de computer. Bart, uit het zien, dan denk ik, hoe kan het? Alles in braille, fantastisch. En dan ook nog zulke mooie liedjes maken. Ik vind ze fantastisch. Was ook met Anne Donham, dat is onze troetelschrijf. En onze troetelschrijf is van 24. Onze troetelschrijf van deze week is een frisse, moderne streekplaat. Van eigen bodem, zeg maar. Wij bent de Wolden. En dat brengt energie, trots en een flinke dosis.

In Taizé gaat men uit van de kracht van de herhaling. Het lied dat gezongen wordt, wordt meerdere keren herhaald, zodat het tot je doordringt wat je zingt. Een vorm van bezinning. De Hagios-beweging gaat ook uit van herhaling. Hagios betekent heilig. Sinds een paar jaar organiseert de Duitse componist Helge Burkegrabe avonden waar hij dat maar kan en hij schrijft er eenvoudige liederen voor. De beweging, want daar gaat het wel op lijken, komt ook in Nederland op gang. Op 17 april jongstleden waren er veel mensen in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch om te zingen voor de vrede. Mijn man en ik waren daar ook bij. Het was zeer inspirerend, verbindend en ook hoopgevend. Hagios, zingen voor vrede, is een gezongen gebed dat de innerlijke vrede wil versterken. Want zonder innerlijke vrede is uiterlijke vrede niet mogelijk, zegt Helge Burkegrabe. En we gaan zo luisteren naar een lied met de titel Hagios Hotheos. En de vertaling is: Heilig is God met uw heilige wijsheid en uw heilige geestkracht. Wij danken u. Het wordt gezongen door het vocaal ensemble Elp Canto en Helge Burkegrabe begeleidt het zelf op de piano. Hagios.

We zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van Rond dit Zondag. In het tweede uur is Betty Gras mijn gast. Zij vertelt het een en ander over de rugtasjesactie van Because We Carry. Tot de reclame luisteren we naar Maria Gravova. Zij speelt op haar harp het Allegro Moderato van een harpconcert van Händel.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Ik ben Robert de Klauw en dit is het nieuws. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. Het kabinetsstandpunt over Iran ligt steeds meer onder vuur in Den Haag. Oppositiepartijen vinden dat het kabinet onvoldoende duidelijk stelling neemt naar de recente ontwikkelingen rond het regime in Teheran. Ook binnen de coalitie klinkt kritiek op de gekozen koers. De discussie over de Nederlandse houding tegenover Iran lijkt ermee voorlopig nog niet voorbij. Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. En werknemers kunnen tijdens het WK voetbal mogelijk een dag vrij nemen als ze een nachtwedstrijd van Oranje willen volgen. Minister Van Huim van Sociale Zaken wijst erop dat werkgevers en werknemers daar samen afspraken over kunnen maken. Door het tijdsverschil worden sommige wedstrijden midden in de Nederlandse nacht gespeeld. Daardoor kijken veel fans nu al naar praktische oplossingen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Wij zijn DNO.
13: Met nu voor Zuidwest-Drenthe.
14: Ronduit zondag.
12: DNO.
14: Ronduit zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden dicht bij de bron.

Goedemorgen luisteraars, van harte welkom in het tweede uur van het programma Ronduit Zondag van Wij Zijn DNO. Fijn dat u luistert. Ook in het tweede uur regelt Roel Schudde alles rondom de techniek. Mijn naam is Fanny Veuger. We zijn het tweede uur gestart met het nummer Goodness of God. Het werd uitgevoerd door het Budapest Scoring Orchestra en de piano werd bespeeld door Ryan Hadiutomo. Het is zondag vandaag en vroeger was dat een rustdag. Maar in deze tijd van de 24-uurs-economie en bijna alle winkels altijd open, is er niet echt meer sprake van een rustdag. Er gaan nogal mensen naar de kerk en er zijn ook heel veel mensen die juist op die dag andere dingen doen, omdat ze dan vrij zijn van werk en andere verplichtingen. De een gaat de hort op en de ander blijft lekker thuis. Waar hou je van? Wat vind je fijn? En wanneer is een dag perfect? Susan Boyle zingt daarover. Perfect day.

dan iets heel anders. En dat gaat over Seva Vlaarkamp, beter bekend als DJ Seva. Op 15-jarige leeftijd ontdekt DJ Seva via de barok de cantates van Bach. Door de muziek ging hij zich ook verdiepen in de religieuze concepten waar Bach over componeerde. Er opende zich een hele nieuwe wereld voor Seva, waarbij hij zich ging verdiepen in het christelijk geloof. En als onderdeel van zijn zoektocht naar het christelijk geloof is Seva in gesprek gegaan met een aantal predikanten uit de PKN. Sommige predikanten heeft Seva zelf aangedragen, omdat hij regelmatig diensten van hen luistert. Anderen zijn onbekend voor hem. Met iedere predikant gaat Seva in gesprek aan de hand van vragen uit de Heidelbergse catechismus die raken aan zijn eigen geloofsvragen. En die gesprekken zijn te beluisteren via de podcastserie Als alles duister is. En we gaan nu ook luisteren naar Seva en zijn band. Ze zingen Symphony of Life.

Ik heb een aantal afkondigingen voor u van activiteiten in onze regio. En ik doe dat op chronologische volgorde. En dan begin ik in Ruinen, in de Mariakerk. Vanaf dinsdag 9 juni is de kerk elke dinsdagmiddag open, vanaf 2 uur. U kunt naar binnen om te mediteren, wat rond te kijken, en er is vast en zeker iemand aanwezig voor een praatje en ik denk ook een kopje koffie. Ook in Ruinen bij de Mariakerk. De Leijte presenteert elke maand een inhoudelijke presentatie of lezing. Woensdag 10 juni is de tweede keer. Met ditmaal een leuke avond waarbij Jossie van den Boogaard vertelt over de kloostertuin. Vanaf 19:30 ontvangst met koffie en thee. Van harte welkom daar, dus woensdag 10 juni. We gaan luisteren naar B.J. Baartmans en Holland Barok. B.J. Baartmans schreef op uitnodiging van Holland Barok monnikenwerk. Holland Barok deed een uitgebreid onderzoek naar kloostermuziek in de 17e eeuw. En de componist Benedictus a Sancto Jospeho. De boksmeester, gitarist, zanger en schrijver B.J. Baartmans bedenkt nu hoe hij zichzelf terug zou kunnen vinden in het leven en werk van deze boksmeester, componist en priester, ook bekend als Benedictus Buns. En wij gaan luisteren naar hem. Monnikenwerk.

En dan gaan we naar de kerk van Eihorst de Wijk. Daar is op donderdag 11 juni om 7 uur een presentatie met de titel Ridders en Nonnen in het Veen. De kerk is open om 7 uur, zoals ik zei, en de presentatie start om 19:30. Het kost €10, inclusief een kopje koffie en thee en een drankje. En inschrijven kan via de Veldschuur, www.veldschuur.net. Waar gaat het over? Historicus Meester Velde uit Hasselt en architect Roelof Gortemaker komen op 11 juni naar Eihorst om een duo-presentatie te houden over het verhaal van het Zwarte Watersklooster met de titel Ridders en Nonnen in het Veen. Daar vertelt Meester Velde over en welke elementen er in en rond de kerk van Eihorst klooster gerelateerd waren. En daar vertelt Roelof Gortemaker over. Zonder de bekende slag bij Ane in 1227 zou het Zwarte Watersklooster er niet geweest zijn. Bij die veldslag tussen een groot bisschoppelijk leger en een Drents leger van kooplieden en boeren kwamen bisschop Otto van Lippe en zeker 400 van zijn ridders om het leven. Bij wat nu de buurtschap Zwarte Watersklooster is, werden 145 van de ridders uit de Drentse oorlog begraven. En via een middeleeuwse Bentheimer kroniek zijn hun namen gelukkig bewaard gebleven. Om te bidden voor het zielenheil van de begraven ridders stichtte men al snel het Benedictijns klooster, het klooster van het Zwarte Water genoemd. Hier leefden zo'n 20 kloosterzusters uit de overstichtse adel en aanzienlijke families. Over het leven in zo'n klooster zal in de lezing meer worden verteld. Wie woonde daar bijvoorbeeld? En hoe zag hun dagbesteding van bidden en werken eruit? Maar wat heeft Eihorst met het Zwarte Watersklooster te maken? Wel, het klooster had bezittingen in heel de noordelijke helft van Overijssel. En dat bestond uit boeren, erven, huizen en stukken land waaruit pacht en rente werd betaald. Dat leverde een economische basis. Maar ook stonden er 7 parochiekerken en hun pastoors onder het gezag van de klooster. De eerste waarvan we dat weten was de kerk aan de Reest. Dat moet Eihorst zijn geweest. En wat deze relatie voor het kerspel van de Eihorst betekent, zal in de lezing verder uit de doeken worden gedaan. In 1580 werd het klooster opgeheven en alle bezittingen en rechten werden eigendom van de Staten van Overijssel. Maar wat gebeurde er met de nonnen, de gebouwen, de landerijen en de financiën? Vandaag zijn er alleen nog wat muur- en kelderresten onder de grond. En er is een buurtkerkhof waar nog steeds de historische sfeer van de kloosterplek voelbaar is. Dus, wilt u daar meer over weten? 11 juni in de kerk van Eihorst. De presentatie Ridders, Nonnen en het Veen. En dat begint om 19:30. Nou weet ik niet of er in die tijd ook nozems in de buurt van het klooster waren. Maar we gaan wel luisteren naar een liedje van Cornelis Vreeswijk. De titel is De Nozem en de Non.

0: letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Nou, u hebt het ongetwijfeld herkend, dit grappige liedje over de nozem en de non, wat ons een glimlach op de lippen brengt. Dan gaan we naar Zuidwolde, de hervormde gemeente. Daar is op zaterdag 13 juni inzamelen voor de spullen van de rommelmarkt. Dat is op zaterdag van 10 uur tot 11:30 achter de kerk aan de Hoofdstraat. En de rommelmarkt wordt gehouden op de laatste zaterdag in juni, dus dat is op zaterdag 27 juni. En dat wordt al gehouden voor de 53ste keer, las ik onlangs. Dan gaan we naar Ruinerwold, in de hervormde kerk op Blijdenstein. Daar is op zondag 14 juni, dus volgende week zondag, om 3:30... een concert met het Kamerkoor Next, onder leiding van Fokko Oldenhuis, met de titel Avondgloren. En het wordt georganiseerd door de stichting Vrienden van Blijdenstein. Kamerkoor Next is een koor met jonge, ambitieuze zangers die op hoog niveau samen musiceren. Het koor brengt afwisselende en uitdagende programma's met uiteenlopende muziek ten gehore. In Utrecht en daarbuiten, en dus ook in Ruinerwold volgende week. In hun nieuwste programma staat 19e en 20e eeuwse muziek uit Oostenrijk en de landen rond de Baltische Zee centraal. En van de romantische avondgloed over de Weense heuvels, langs Deense sprookjesbossen en Finse toendra's, tot de koele schemering van de meren van Estland. Elk landschap toont een ander gelaat van de avond. En zo kunt u horen hoe prachtig dit koor kan zingen. Een kaartje kost 24,5 en reserveren kan via concerten@vriendenvanblijdenstein.nl. En van dit Kamerkoor Next is het volgende lied, There Are Some Men, onder leiding van Fokko Oldenhuis.

Inmiddels is Betty Gras aangeschoven aan de tafel in de studio in Zuidwolde. Zij komt ons iets vertellen over de rugzakjesactie van Because We Carry. Betty, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Maar voordat ik je bestook met vragen, gaan we luisteren naar We Carry Each Other.

0: Kitty, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Jij wil eens iets vertellen over Because We Carry, over die actie. Maar eerst, wat is Because We Carry?
1: Because We Carry is een stichting die is ontstaan in 2015. En de oprichter is Steffi de Poes. Mm-hmm. En zij zetten zich in voor moeders op de vlucht met hun kinderen. En dat is begonnen in de vluchtelingenkampen van Lesbos.
0: Ja.
1: Maar inmiddels heeft het zich uitgebreid naar mensen die op de vlucht zijn. Ook hier in Europa. Mm-hmm. En zelfs zetten ze zich nu in voor vluchtelingen hier in Nederland. In de Nederlandse noodopvang.
0: Zelfs dat is nodig, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe kwam jij in aanraking met deze organisatie, met deze stichting?
1: Nou, het is goed om te zeggen, we zijn met een groepje van 5 vrouwen bij ons in de kerk. Mm-hmm. Die zich inzetten voor Because We Carry. En Yvonne Kuijer, die ook meedoet aan dat groepje. Ja? Die had gehoord over Because We Carry van een collega. En ze zei, kunnen wij daar niet iets voor doen? Mm-hmm. En wat ons aansprak was dat Because We Carry zegt, wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld. Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld niet lullen, maar poetsen.
0: Ja, ja.
1: Hele duidelijke,
0: handen uit de mouwen.
1: Ja, handen uit de mouwen. Doe iets, want iedereen kan iets doen, iets positiefs. En dat sprak ons aan. En zo zijn we op het spoor van Because We Carry gekomen. En hebben we al verschillende keren acties gehoord.
0: Ja, want dit is niet de eerste actie, hè?
1: Nee, nee. We zijn even teruggegaan in onze groepsapp.
0: Oh ja, ja.
1: En volgens mij is het vanaf 2020 ongeveer dat we mee hebben gedaan met acties die Because We Carry uitvoert. Ja.
0: Jassen, winterjassen kan ik me nog herinneren.
1: Winterjassen, toilettassen.
0: Oh ja, toilettassen.
1: Rugzakjes, ja. Slaapzakken.
0: Oh ja, ja.
1: Babypakketjes. Ja, heel verschillend.
0: Ja. Ja. En nu hebben we dus de rugtassenactie. Kan je daarover vertellen?
1: Ja, de rugzakjes die zijn bestemd voor kinderen die in de noodopvang zitten in Nederland. Mm-hmm. Gewoon eigenlijk om deze kinderen iets moois, iets positiefs, mm-hmm. Iets eigenlijk te bezorgen wat bij hun kind zijn past en wat zij zo nodig hebben.
0: Om kind te zijn.
1: Om kind te zijn, ja. Zeker, ja. Inderdaad. Ja, in
0: wat
1: de onzekere
0: past er in zo'n rugzak?
1: Situatie.
0: Heb je een idee?
1: Daar passen speelgoedjes in. Mm-hmm. Voor de jongere kinderen.
0: Ja.
1: Schoolspullen voor oudere kinderen. Ja, eigenlijk iets waar je een kind, net zoals je eigen kind of kleinkind of je buurmeisje of buurjongetje blij mee zou maken als je een cadeautje geeft.
0: Ja.
1: En het hoeft maar heel klein te zijn, maar toch iets waar je een kind blij mee kunt maken. Ja.
0: En hoeveel dingen verwachten jullie dan in zo'n rugtasje?
1: Nou, ongeveer 5 tot 7 spulletjes.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: Waar kunnen mensen zo'n rugzakje inleveren?
1: Misschien is het nog goed om te zeggen, Because We Carry zet altijd heel erg in op dat de spullen nieuw of ongebruikt zijn.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: Dat vinden ze heel belangrijk. Omdat ook als je op de vlucht bent, gun je mensen goede spullen.
0: Ja.
1: Waar je echt blij van wordt.
0: Het heeft iets te maken met eigenwaarde ook, denk ik.
1: Zeker, met de waardigheid van ieder mens. Ook al ben je op de vlucht en heb je niks. Dan, dan is het heel belangrijk dat je goede, mooie, hele, schone spullen krijgt.
0: En geen rommeltjes.
1: Precies.
0: Knuffeltjes die vies zijn of wat dan ook.
1: Nee, precies.
0: Eén knuffeltje lijkt me ook genoeg.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja.
1: Ja, en die rugzakjes die kunnen worden ingeleverd bij ons in de kerk, in de ontmoetingskerk.
0: In Zuidwolde.
1: Hoofdstraat 149 in Zuidwolde. Maar als je ergens anders woont en je hoort dit, je kunt altijd kijken op de website van Because We Carry. Want er zijn overal in het land, het is een hele grote organisatie inmiddels.
0: Ja.
1: Overal in het land zijn inzamelpunten.
0: Okay.
1: En er is altijd wel een inzamelpunt bij je in de buurt.
0: Ja, ja. Ja. Goed, voor deze regio kunnen mensen dus spullen brengen in ontmoetingskerk.
1: In de ontmoetingskerk in Zuidwolde.
0: Wanneer is die kerk open?
1: Die is elke dag open van 9 tot 5. Mm-hmm. En dan kun je gewoon de hal inlopen. En dan kun je bij het groene bankje kun je daar je spullen achterlaten.
0: Bij het geloof, hoop en liefde bankje.
1: Bij het geloof, hoop en liefde bankje.
0: Mooi passend, hè?
1: Ja, heel passend. Ja.
0: Nou goed, dan zijn er misschien mensen die denken, ik kan niet naar een winkel. Ik weet niet wat bij kinderen past. Heb je een oplossing? Kunnen mensen een gift doen bijvoorbeeld?
1: Mensen kunnen altijd een gift doen. En dat kan via de site van Because We Carry. Mm-hmm. En je kunt ook een gift doen via de diaconie van de ontmoetingskerk. Dan zou je naar www.deontmoetingskerk.nl moeten gaan. Mm-hmm. Maar de makkelijkste weg is denk ik om via Because We Carry een gift te doen.
0: Dan kopen zij de spullen die nodig zijn.
1: Altijd, ja, zeker.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Zijn er nog dingen die we vergeten zijn? die je nog wil zeggen?
1: Ja, nou misschien als introductie op het lied wat meteen gaan luisteren.
0: Ja.
1: Wat de inzet van Because We Carry altijd is, is dat je je realiseert dat je zelf aan de andere kant van de lijn staat.
0: Ja.
1: Die Steffi de Poes vertelt hoe ze een boot zag aankomen met vluchtelingen. Mm-hmm. En dat ze zich realiseerde van als ik nu nog... ze zag die boot aankomen. Mm-hmm. Ik kan nu nog weglopen. Maar toen zag ze menselijke gestaltes. En ze zag moeders die hun kind omhoog hielden. En ze dacht, ja, elke moeder wil het beste voor haar kind.
0: Ja.
1: En dat maakt niet uit wie je bent, wat je achtergrond is.
0: Precies.
1: Elke moeder wil het beste voor haar kind.
0: Ja.
1: En daar zingt Lisa Ekdahl in het lied One Life ook over. Dat je zegt, van je hebt altijd iets gezamenlijk. Namelijk dat je het leven allemaal heeft gekregen.
0: Precies.
1: En je komt allemaal van dezelfde plek. En je gaat allemaal naar dezelfde plek terug. En in ieders mensenleven zie je iets van God. Daar zingt zij over.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Heel fijn. Dank voor alle informatie. We hopen op heel veel rugzakjes.
1: Ja.
0: En wij gaan nu luisteren naar Lisa Ekdahl. One Life.

En dat was het indrukwekkende lied One Life van Lisa Ekdaal. In Ruinen en nogmaals in de Mariakerk is men zeer actief. Want op zondagmiddag 21 juni, dus volgende week zondag om 3 uur... is daar een Bach-kantate met het barokorkest en koor met de mooie naam Ewiges Feuer. Dominee Mark Boersma verleent ook zijn medewerking. Kantate nummer 76 wordt daar gezongen en is bedoeld voor de periode na Pinksteren. En de titel van deze kantate is Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Het gaat over de gelijkenis van Lucas uit hoofdstuk 14. Het gaat over een feest, maar de genodigden hebben het veel te druk en excuseren zichzelf op het laatste moment vanwege drukke beslommeringen. En dan inviteert de gastheer vervolgens kreupelen en de arme sloebers van de straat. We gaan luisteren naar het openingskoor van deze kantate. Het wordt gespeeld en gezongen door de Johann Sebastian Bach Stichting onder leiding van Lea Scherer.

De wijzers van de klok gaan richting 12 uur. En na reclame en het nieuws volgt het volgende mooie programma Gospel Music. Presentator Gea Stadman is al in de studio en ook de technicus is al aanwezig. Natuurlijk hoop ik dat u blijft luisteren en eventueel ook kijken. Wij zijn inmiddels aan het einde gekomen van het programma rond het zondag van Wij zijn DNO. Fijn dat u naar ons luisterde. De techniek was tijdens deze uitzending in de goede handen van Roel Schudde. Roel, dankjewel. Ik wens u ook namens Roel een fijne zondag en een goede week. Graag tot de volgende keer. En tot slot luisteren we naar een instrumentale versie van Oceanos. MUZIEK

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12 uur.
2: Ik ben Robert ter Lauw en dit is het nieuws. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En Zuid-Korea krijgt mogelijk voor het eerst in bijna 20 jaar weer een vrouwelijke premier. President Lee Jae-myung heeft voormalig topvrouw Han Seong-suk voorgedragen voor die functie. Han was eerder bestuursvoorzitter van het technologiebedrijf Naver, het grootste internetplatform van het land. Het parlement moet nog wel instemmen met haar benoeming. En tot zover het nieuws. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 60 kilometer file. De meeste vertraging is er door grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor knooppunt Nieuwemeer, 10 minuten. A16 Breda richting Antwerpen voor de grens met België, 10 minuten vertraging. Daar zat een vrachtwagen met pech. A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede, 10 minuten. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland voor de grens, 20 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

kleine boeren en drukkers. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: Praise in Gospel Music met Gea Stapman.
1: Een hele goede zondag gewenst. Het is 7 juni. De tijd vliegt voorbij, letterlijk. We begonnen deze uitzending met Third Day met Blessed Assurance. En we gaan verder met Rebecca Shea. Of Becca Shea. Ze is geboren als Rebecca Wilson. En ze is getrouwd met een meneer Shockley. Ze is geboren op 1 september 1978. En ze is professioneel bekend onder haar artiestennaam Becca Shea. Ze is een Amerikaanse singer-songwriter in de hedendaagse christelijke muziek. Ze is een krachtpasser in de pop-worship scene en die soulvolle zang combineert met baanbrekende productie. Al meer dan 20 jaar is ze een toonaangevende onafhankelijke artiest onder Shea Shock Records. Die is in Nashville gevestigd en dit heeft ze samen met haar echtgenoot en producer Jack Shockley opgericht. Samen hebben ze een uniek geluid ontwikkeld dat genres overstijgt en een boodschap van hoop en vrijheid uitdraagt naar een wereldwijd publiek. Ze heeft gereisd en samengewerkt met organisaties zoals Kids Alive International. Dat is een organisatie die verlaten kinderen en weeskindjes redt. En na een bezoek aan Kenia in 2010 met Kids Alive filmde ze de videoclip Imagine van haar album Life, waarin ze haar wens uitdrukte om anderen de ogen te openen voor de nood en een verschil te maken door betrokken te raken bij sponsoring, adoptie en zendingswerk. In 2011 reisde ze met de A21-campaign naar Griekenland en fungeerde ze als een wandelend reclamebord met bijpassende shirts en afgeplakte monden als onderdeel van een initiatief om de bewustwording over mensenhandel te vergroten. En op 28 juli 2011 trad Shea op voor een publiek waaronder hoofdspreker Bernice King, dochter van Martin Luther King Jr., tijdens de Women and Girls Benefit Luncheon op de campus van Lipscomb University in Nashville om geld in te zamelen voor Youth Life Learning Centers. En dat is een programma van de Youth Life Foundation of Tennessee. We gaan luisteren naar Becca Shea met Awake.

hoorde Kees Kraaienoord met U Alleen Maakt Vrij. We gaan verder met Rachel Lempa. Dat is een actrice en zangeres, geboren op 8 januari 1985 in Michigan. Ze heeft al sinds haar 14e succes in de muziekindustrie met haar krachtige stem en herkenbare songwriterstijl. Ze bracht haar debuutalbum Live For You uit in augustus 2000. Het album werd een enorm succes, leverde 4 nummer 1 hits op en won een Dove Award voor de nummer 1 hit Blessed. In 2010, tijdens een jarenlange pauze van de muziek, richtte ze samen met haar broers en zussen de non-profit organisatie People Loving Nashville op in Nashville. Deze organisatie ondersteunt mensen die dakloos zijn of in de gevangenis zitten. Hierdoor werd ze geïnspireerd om muziek te maken over eigenwaarde en identiteit. Rachel's grootste passie is het versterken van de verhalen van de mensen om haar heen. Door middel van soulvolle muziek harten te raken op een manier die niet anders kan. Haar nieuwe muziek is een organisch vervolg op Rachel's reis, zowel muzikaal als textueel, en slaat een brug tussen de fans die met haar zijn opgegroeid en een aantal gloednieuwe fans. We gaan luisteren naar Rachel Lempa met I'm All Yours.

U hoorde net een lied, God I Still Believe. En ik dacht dat het van Celine Dion was, maar het bleek dus niet zo te zijn. Het is gebaseerd op de stijl van Celine Dion, gemaakt door Hillsound. Over Celine Dion gesproken, die geeft van 12 september tot 17 oktober 16 concerten in Parijs. Ze begint toch weer met optreden. Ze leidt aan het Stiff Persons Syndrome. Dat is een neurologische aandoening waarbij je af en toe helemaal stijf als een plank raakt en heel pijnlijk is. Goed, het is 12:30 geweest. We gaan verder met de column. Ik heb het lied Be Still for the Presence of the Lord. Het lied werd in 1 uur geschreven door de Britse componist Dr. David Evans tijdens een stille tijd met God. De basis van het lied ontstond uit een langdurige frustratie over het feit dat hedendaagse muziek zich niet genoeg richtte op de majesteit en aanwezigheid van God. Hoewel hij destijds deelnam aan hedendaagse erediensten, wilde Dr. Evans dat de tekst meer theologische diepgang zou hebben. Een voorbeeld dat een rol speelde in de tekst was zijn overtuiging dat God niet hoefde te worden opgeroepen om zijn volk te ontmoeten, omdat zijn aanwezigheid al bij hen en in hen was. Tijdens het schrijven van Be Still broeiden 2 zorgen op de achtergrond. De behoefte aan eigentijds materiaal voor de eredienst met een diepere spirituele boodschap, en in het bijzonder materiaal dat mensen aanmoedigt om door geloof de wonderen van Gods aanwezigheid in hun midden te herkennen. In 2019 werd Be Still for the Presence of the Lord verkozen tot een van de populairste hymns in het Verenigd Koninkrijk. En het is in het Nederlands vertaald door Peter van Essen, en wij kennen het als Wees stil voor het aangezicht van God. We gaan luisteren naar Be Still for the Presence of the Lord.

Christian Hale wordt hij genoemd. Your Grace Found Me, O Lord. Ik kwam hem tegen op zoek naar nieuwe muziek. En ik was erg gecharmeerd van het geluid en de liederen. En bij nader zoeken bleek het dus een AI-gegenereerde naam en liederen te zijn. Dus AI is niet altijd slecht. Ik ben er in elk geval zeer van gecharmeerd. We gaan verder met King Gabban, met Albert Smelt, met Leef met volle teugen.

0: Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 40. Een editie van Hoogveen Zingt met medewerking van spreker Jan de Boer, die een aantal Urkerzangers meeneemt. Jaap Kramer, ook van Urk, begeleidt hen op piano en bespeelt het orgel bij de samenzang. Aanvang is 7 uur en de kerk is open om 6:30. Dan is er op 28 juni, dat duurt nog heel even, in Hoogveen in de Goede Herderkerk, Lommanlaan 2, een editie van Symphony of Praise. Dat is een joint venture van de Choir Company met een projectkoor en Music for Christ Orkest. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te zingen. Kaarten kosten €20 bij Events for Christ en bij mij zijn ze te koop voor €15. Aanvang is 8 uur en de deur gaat open om 7 uur. We gaan luisteren naar C.C. Winans met Goodness of God.
1: I love you, Lord, for your mercy never fails me.

The West Coast Choir met For All He's Done. De uitzending zit er alweer op. Tony staat al in de startblokken om de streek op zondag te doen. Richard, bedankt voor de techniek van vandaag. Ik wens u een hele fijne zondag en een fijne week. En we gaan eruit met Titus Major met Oceans.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in het Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Het Amerikaanse ministerie van Defensie ziet de toenemende spionagedreiging vanuit Israël. Volgens Amerikaanse media is het dreigingsniveau daarom verhoogd naar het hoogste niveau. Israël zou hebben geprobeerd informatie te verzamelen over de Amerikaanse gesprekken met Iran. De Israëlische ambassade ontkent de beschuldigingen en noemt die volkomen onwaar. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen een openluchtmis bijgewoond die werd geleid door Paus Leo. De viering vormde een van de hoogtepunten van zijn bezoek aan Spanje. Volgens de organisatie stroomden gelovigen uit binnen- en buitenland toe naar de Spaanse hoofdstad. Het pausbezoek in Madrid behoort daarmee tot een van de grootste religieuze bijeenkomsten van dit jaar in Europa. En tot zover het nieuws. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met een afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wel wat vaker zien. De temperatuur blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
2: Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden, maar er zit ook veel recreatieverkeer op de weg. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de

0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze regenachtige 7e juni. Vorige week zaten we hier nog in de studio en buiten scheen uitbundig de zon. Ja, vandaag is dat niet het geval. Regen. Het is ook redelijk fris. Nou ja, dat klopt wel. Als de regen valt, dan is het sowieso al wat frisser. De komende week ziet er ook niet heel geweldig uit, geloof ik. Maar ja, alle goede dingen komen langzaam. Laten we daar maar van uitgaan. Wij hebben in ieder geval een heel warm programma voor u vanmiddag. Met The Birds onder andere. Sleet komt voorbij. En ook deze keer Jim Reeves in het programma. Goed, verder natuurlijk de agenda flitsen en de 5 minuten van Gilles.
0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: We gaan beginnen met een nummer van John Farnham. Dat heet Age of Reason.

De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder. Met de presentatie van het boek Het Kerstspel van der Iwehorst is een omvangrijke geschiedenis van Iwehorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Iwehorst werden op 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan lokale burgemeester Jan Carlo Bos van de gemeente Staphorst, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van gemeente De Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Iwehorst de Wijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. We gaan luisteren naar The Birds met My Back Pages. Daarna Pop van Eigen Bodem Q65, het nummer N. En nog een keer Pop van Eigen Bodem met de formatie Kite Man. Heel mooi, sorry.

Ja, ik kreeg deze keer wat later een berichtje van Ziel. Maar dat komt omdat hij nog steeds in de Verenigde Staten is. En wel in New York. En ja, de tijdsverschil, daar had ik niet echt rekening mee gehouden. Omdat ik niet zeker wist of hij nog in Amerika was, ja of nee. Nou, dat zit hij dus wel. En hij schrijft van daaruit het volgende. Afgelopen vrijdag was ik als het ware op een pelgrimstocht. Want samen met een vriendin van mij vertrok ik uit New York City naar de andere kant van de Hudson, waar op een klein uurtje afstand de geboorteplaats ligt van Bruce Springsteen. Ter ere daarvan een nummer over zijn thuishonk. Bruce Springsteen met My Hometown.

Concours Hippiek van Diever vindt plaats op zondag 14 juni, komende zondag, bij Stal Albert Lux. Concours Hippiek Diever is een regionaal paardenevenement met onder andere tuigpaarden, hackneys, friezen en diverse kampioenschappen, zoals het Dievers kampioenschap voor de boerenwagen. Er is ook vermaak voor de kleintjes met onder andere een stokpaardjesrace en een speciale kleurplatenactie. Verschillende standhouders zoals Prestiek, lokale ondernemers, MWS Tuigmakerij en Goede Doelen zullen aan dit evenement meedoen. Het begint daar allemaal in Diever om 10 uur en de toegang is gratis. Sleet vervolgt met I Don't Mind, Status Quo met Sweet Home Chicago en heel rustig Jim Reeves, Mexican Joe.

Ja, dat was hem, Jim Reeves. Mexican Joe. Opnieuw klinkt er slagwerk in De Wijk. Op vrijdag 13 juni bundelen SWE Apollo en de Mallet Band van Crescendo uit Ommen hun krachten voor een gezamenlijk concert in de Brede School. Twee slagwerkgroepen, één podium. Ritme en melodie staan centraal tijdens deze muzikale avond. Er wordt volop gerepeteerd en het programma blijft nog even een verrassing. Dat belooft een afwisselend optreden te worden waarin samenspel en energie de boventoon voeren. Het gratis concert begint om 19:30, maar je bent vanaf 19:00 al welkom om binnen te lopen en een plekje te zoeken. Komende vrijdag dus in de Brede School in De Wijk. Spago gaat verder met So Funny. Daarna, ja, misschien kent u de melodie nog van Veronica, de Veronica Tune, gespeeld op het Hammond orgel door André Brasseur. En Hoover Phonic die sluit dit rijtje van drie af met Happiness.

De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder. In het weekend van 12, 13 en 14 juni, dat is dus komend weekend, wordt voor de 19e keer het Grachtenfestival Meppel georganiseerd. Het evenement kenmerkt zich door de veelzijdigheid van activiteiten voor jong en oud. Naast de vele bezienswaardigheden als de historische vloot of oude scheepsmotoren, vinden er tal van activiteiten plaats rondom de grachten, op het drijvende podium en in de binnenstad van Meppel. Op de website van Grachtenfestival Meppel vindt u het complete programma.

dat waren de Beatles. U hebt ze waarschijnlijk wel herkend met There Are Places I Remember. Daarvoor The Who met Odo Rono. Eindigde er een beetje raar met een of ander... Engelstalige melodie, muziek, zangstem. Die hoorde er niet helemaal bij. Maar goed, u heeft in ieder geval geluisterd... het eerste gedeelte naar The Who, Odo Rono heette dat. En de Golden Earring begon met I've Just Lost Somebody. Goed, wij sluiten af. Wij gaan de regen weer opzoeken. We gaan eruit met een klassiek.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
2: Ik ben Orte Glauw en dit is het nieuws. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. Afgelopen nacht hebben 27 asielzoekers overnacht in een opvang in de Drentse Gieten. De tijdelijke opvang wordt gebruikt voor mensen die geen plek kunnen krijgen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis ligt het aantal wel lager dan de nacht ervoor. Een structurele oplossing voor de drukte in de asielopvang is er nog altijd niet. Een zoekactie naar een vermiste man van 73 op de Veluwe bij Epe is gisteravond tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het gebied. Daar zochten vrijwilligers naar die man, die sinds donderdag wordt vermist. Volgens de organisatie werd verder zoeken rond 10 uur te onveilig voor mens en dier. De zoektocht wordt vandaag voortgezet. En tot zover het nieuws. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
3: Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken lange files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht extra drukte tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar een half uur. Het heeft te maken met de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 is het extra druk op de

0: gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker één persoon om het leven gekomen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headline.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. De Chinese president Xi Jinping reist deze week naar Noord-Korea voor overleg met leider Kim Jong-un. Het is zijn eerste bezoek aan het land in 7 jaar tijd. Volgens deskundigen wil China daarmee onderstrepen dat belangrijke ontwikkelingen rond Noord-Korea nog altijd niet buiten Peking omgaan. Oekraïne zegt dat een drone een opslaglocatie voor verbruikte splijtstof bij de kerncentrale van Tsjernobyl heeft geraakt. Volgens de autoriteiten ontstond daarbij schade, maar er zijn geen verhoogde stralingswaarden gemeten. Onafhankelijke bevestiging van de toedracht is er nog niet. De melding komt terwijl beide landen elkaar vrijwel dagelijks beschuldigen van aanvallen op kritieke infrastructuur. En de eerste tekenen dat Amerika langzaam oranje kleurt zijn inmiddels waargenomen. Op de beroemde billboards van Times Square in New York verschenen zaterdagavond foto's van het Nederlands elftal. De actie maakt deel uit van de campagne van de KNVB in aanloop naar het WK. Of New York er warm voor loopt is nog maar de vraag. Van echte voetbalgekte is in de stad voorlopig nog maar weinig te merken. En tot zover het nieuws. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.

0: de Nieuwemeer. Hou daar rekening met een kwartier op onthoud. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ook een kwartier extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Let's do it.
8: Hey, zijn

Met de presentatie van het boek Het Kerspel van der Iwehorst is een omvangrijke geschiedenis van Iehorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Iehorst werden 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan lokaal burgemeester Jan Carlo Bos van Staphorst, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Iehorst de wijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. Scholengemeenschappen Wolsbos en het Roelof van Echten College in Hogeveen onderzoeken mogelijkheden voor een duurzamer en intensievere samenwerking. De afgelopen maanden hebben collega's van beide scholen nagedacht over mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie die onlangs is gepresenteerd aan de medewerkers van beide scholen. Met de nieuwe toekomstvisie spreken beide scholen de ambitie uit om samen sterker onderwijs te bieden voor de regio. Centraal staan kansengelijkheid, een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod en een organisatie die klaar is voor de toekomst.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headline.

0: Dit is DNO.
1: Dit jaar wordt opnieuw een beachvolleybaltoernooi georganiseerd bij Café de Wiekslag in De Wijk. Op zondag 28 juni verandert de Dorpsstraat in een zandstrand met twee beachvolleybalvelden. Het evenement vindt plaats van 10 tot 5. De wedstrijden starten om 10:30. Het toernooi wordt gespeeld op de velden tegenover Café de Wiekslag aan de Dorpsstraat 71. De opbrengst gaat naar een goed doel. Een gezellige barbecue voor de bewoners van Dunningen. Aanmelden kan via beachvolleybaldewiekslag@hotmail.com. Nu de dagen langer worden en de zon zich vaker laat zien, trekt Stichting BIND opnieuw de gemeente in met een uitgebreid programma vol buitenactiviteiten. Tijdens de jaarlijkse buitenspeelmaand in juni staat de gemeente Staphorst in het teken van bewegen, ontmoeten en buiten beleven. Met het thema Beleef het buiten wil Stichting BIND inwoners van alle leeftijden stimuleren om naar buiten te gaan en actief bezig te zijn. Verspreid over de gemeente worden activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Voor een aantal activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Meer informatie over het programma en aanmelden is te vinden op www.stichtingbind.nl/buitenspeelmaand.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Robert de Glauw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. Bij vermoedelijke schietpartijen in Israël is zeker 1 persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten 5 mensen gewond. Volgens hulpdiensten vonden de incidenten plaats op meerdere locaties in het midden van het land, in de buurt van de westelijke Jordaanoever. De politie onderzoekt nog wie verantwoordelijk is voor de schietpartijen. Werk helpt statushouders sneller hun plek te vinden in de Nederlandse samenleving. Volgens onderzoekers van het Sociaal-Cultureel Planbureau leren zij via hun werk de taal en cultuur beter kennen. Daarom wil het kabinet dat de komende jaren meer statushouders aan het werk gaan. De minister van Werk en Participatie mikt op 75.000 extra werkende nieuwkomers. En duizenden mensen hebben in Mexico-stad samen een enorme wave gemaakt in een poging een wereldrecord te breken. De actie werd georganiseerd in aanloop naar het WK voetbal. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. Opvallend genoeg werd de zogenoemde Mexicaanse wave wereldwijd bekend tijdens het WK in 1986 in dat land. En tot zover het nieuws. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden.
3: Helene de Geest van de ANWB. Een paar ongelukken veroorzaken veel verdraging bij Amsterdam op dit moment. Op de A10 Zuid een lange file tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Ook op de A10 Noord is een ongeluk gebeurd bij Durgerdam. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht richting Zaandam. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging een kwartier. Verder wordt er gecontroleerd aan de grens. Onder andere staat daardoor file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 25 minuten oponthoud. Op de afsluitdijk veroorzaakt een auto met pech een lange file van Friesland naar Horen. De A7 is dat. Vanaf Brezandijk is de vertraging ongeveer 3 kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar 1.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Let's do it.
14: Wij

0: Dit is DNO.
1: Met de presentatie van het boek Het Kerspel van der Iwehorst is een omvangrijke geschiedenis van Eihorst en de wijk voor het eerst gebundeld in één rijk geïllustreerde uitgave. In de protestantse kerk in Eihorst werden 28 mei de eerste exemplaren uitgereikt aan lokaal burgemeester Jan Carlo Bos van Staphorst, burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de Wolden en Leo Tjonk namens de kerkenraad van de protestantse kerk Eihorst de wijk. Daarmee kreeg een jarenlange samenwerking tussen historici en betrokkenen uit de regio een feestelijk moment van afronding. Scholengemeenschappen Wolsbos en het Roelof van Echten College in Hogeveen onderzoeken mogelijkheden voor een duurzamer en intensievere samenwerking. De afgelopen maanden hebben collega's van beide scholen nagedacht over mogelijkheden. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie die onlangs is gepresenteerd aan de medewerkers van beide scholen. Met de nieuwe toekomstvisie spreken beide scholen de ambitie uit om samen sterker onderwijs te bieden voor de regio. Centraal staan kansengelijkheid, een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod en een organisatie die klaar is voor de toekomst.

uit het nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Dan nog het weer. Vanmiddag trekken de laatste buien weg uit het noordoosten. Daarna blijft het droog, met afwisseling van zon en stapelwolken. In het westen en noordwesten laat de zon zich wat vaker zien. De temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headline.

Op woensdag 10 juni organiseert Natuurmonumenten een nieuwe editie van het Veencafé in het Biocentrum te Oosterwolde. Deze keer staat de avond in het teken van de bijzondere vogelrijkdom in het gebied en de vraag hoe we daarvan kunnen genieten zonder deze te verstoren. Onder andere vogelaar, natuurbeschermer en fan van het Vochteloerveen Arjan Dwarshuis neemt u mee in zijn fascinatie voor vogels en de bijzondere soorten in het gebied. Wat maakt het Vochteloerveen nu zo bijzonder voor vogels, maar ook voor vogelaars? De avond begint om 7 uur, de toegang is gratis. Opnieuw klinkt er slagwerk in de wijk. Op zaterdag 13 juni bundelen SWE Apollo en de Malet Band van Crescendo uit Ommen hun krachten voor een gezamenlijk concert in de Brede School. Twee slagwerkgroepen, één podium. Ritme en melodie staan centraal tijdens deze muzikale avond. Er wordt volop gerepeteerd en het programma blijft nog even een verrassing. Dat belooft een afwisselend optreden waarin samenspel en energie de boventoon voeren. Het gratis concert begint om 7:30. Vanaf 7 uur ben je welkom om binnen te lopen en een plek te zoeken.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Het kabinet wil de regels rond langdurige ziekte werkbaarder maken, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens critici kunnen langdurig zieke werknemers er daardoor financieel flink op achteruit gaan. Werkgevers krijgen juist sneller duidelijkheid over vervanging en reïntegratie. De plannen moeten nog door de Tweede Kamer worden behandeld. China wil elektrische auto's kleiner en lichter maken. Volgens de Chinese overheid zijn veel modellen de afgelopen jaren steeds groter geworden, waardoor parkeerplaatsen en andere voorzieningen onder druk komen te staan. Daarom worden de regels aangescherpt voor de nieuwe elektrische auto's. Daarmee wil China niet alleen het ruimtegebruik, maar ook het energieverbruik terugdringen. En een advertentie van Harry Styles blijkt onverwacht een verzamelobject. Het Parool overweegt extra exemplaren van de Zaterdagkrant bij te drukken, nadat een pagina grote boodschap van de Britse zanger voor een run op de krant zorgde. Op internet worden inmiddels tientallen tot soms wel honderden euro's geboden voor een exemplaar. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er eerst nog perioden met zon en blijft het overal droog. Ook komende nacht blijft het rustig en droog met af en toe wat wolkenvelden. De temperatuur daalt geleidelijk naar ongeveer 12 graden. Aan zee blijft het iets zachter.
2: Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de buurt van Amsterdam, onder andere op de A1 Amersfoort.

0: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
1: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
0: Oh ja?
1: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
0: Klinkt goed.
2: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen stap.

0: op-maat.nl.
1: Wij zijn DNO.
2: Met nu voor Zuidwest-Drenthe,
3: Vrouw und Munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: En zo is hij er vanmiddag ook weer. Goedemiddag zeg. En hartelijk welkom in de show Froh und Munter. Zeg, wat hebben we vorige week genoten, hè? Heel wat mooie hits die voorbij kwamen. Vandaag wordt het weer zo'n uitzending. Jazeker, gegarandeerd. Ik ga terug naar de tijd 2023 met jou. En toen kwam Howard Carpendale uit met een nieuwe single. Waarom tanst u zo alleen? En daar ga ik straks de show mee starten. Dat leek me wel een goed idee. Ik heb heel wat andere artiesten in de wachtrij gezet. Ja, ze hebben het druk hier in die wachtkamer. Fantasy. Ik heb muziek van Melissa Nazenweg. Nicole Koenring. Deze ken ik niet. Arno Verano. Maar goed, vast gezellig. Dus al die grote artiesten, ze komen weer voorbij. Tussen 5 en 6 uur bij jou op de radio. Froh und Munter. Ook op deze zondag. Ik wens jou veel plezier. Viel Spaß met Howard Carpendale, waarmee we de show dus starten.

0: Waarom Tansu zo alleen? Wat een mooie opening van de show met deze Zuid-Afrikaan. Ja, van zo is het wel. Hij is daar geboren. Hij begon als topsporter, maar groeide uit tot een van de grootste muziekiconen van Duitsland. Ja, Howard Carpendale dus. Hij is inmiddels alweer 80 lentes jong. Eind jaren 60 brak hij door met een Beatle-cover. En om vervolgens decennia lang in de hitlijsten te domineren met de absolute slagerklassiekers. En die Beatle-cover, dat was gewoon opla di opla da. Ja, ik wist dat ook niet hoor. Ik las dat laatst eens. Ik denk, goh, onmerkelijk. Maar goed, heel wat jaren later, hij staat nog steeds op de bühne dus. Ondanks een eerdere pauze, staat hij dus nog steeds altijd in uitverkochte arena's. Mooi is dat, hè? Hij bracht onlangs ook nog een gloednieuwe jubileumalbum, Zeitlos, uit. En nou, een man die inderdaad tijdloos ook blijkt. Je hoort hem hier dus bij de start van de show. Froh und Munter op jouw zondagmiddag. Met muziek straks van Nicole. Die neue alle muziek komt voorbij, Melissa Nazenberg. En heel wat andere artiesten.
1: Luister naar Froh und Munter tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Tanya Leaving hoorde jij. En de nummer Sean Lang verliept. We gaan terug naar 2013. Toen kwam er een pracht van een album uit van Rudy. Dat is Rudy Giovanni. En dat album dat heette Lieder sind manchmal so schön. Een van die grote hits van dit album. En ja, die is heel veel keer ook gedraaid. Is Andrea. En Andrea heb ik eens even opgezocht. Klaargezet. En dan gaan we naar luisteren. Luister mee met Rudy Giovanni.

0: Oh, spannend allemaal weer hoor. De liefde, dat kent geen grenzen, zeggen ze wel eens. En zo is het ook in dit nummer. Fantasy Freddy und Martin met het nummer Das Tabu. Begin dit jaar uitgekomen. Waar gaat het eigenlijk over? Twee geliefden die ontmoeten elkaar in het geheim in een klein restaurant bij Kaaslicht. En eigenlijk alleen maar die Don Giovanni. Dat is een subtiele verwijzing naar de eigenaar van een Italiaans restaurant. Die weet van deze geheime relatie af. Ja, dat is een mooi bruggetje naar het nummer wat we daarvoor horen. De Zuid-Italiaan uit het prachtige Tirol. Zuid-Tirol, Giovanni, Rudy Giovanni met het nummer Andrea. Mooie nummers dus die we voorbij komen hier vandaag in de show. Al ruim 20 jaar ben je op de radio. Vrouw ontmoeten. Al ruim 20 jaar op de radio, Vroon Moenter. Ik hoor het mijzelf zeggen. Ik ben daar trots op. Dankjewel voor het luisteren. Iedere zondag weer. En ik hoop dat ik al heel wat mooie uitzendingen mag maken. Hier is erbij.
1: Vroon Moenter. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

Nicole hoorde je op de radio. Nicole Konring. En ze zong Ich bin heute nach allein. Niet de Nicole zoals we die kennen van Ein bisschen Vrede uit het verleden. Nee, zeker niet. Er zijn meer hondjes die Vicky heten, zeg ik dan wel eens. Ja, zo is het toch. Nicole dus. Nicole weer op de radio. 2 jaar terug kwam ze met het nummer Ich bin heute nacht allein. Wat heb ik nog klaarstaan? Straks Melissa Nassenweng. De Dorfrocker komt voorbij. Beatrice Egeli. En eerst gaan we luisteren naar Andrea Berg. Liebe ist mehr.

Afkomstig van de laatst verschenen album van Beatrice Egeli. Het album dat heet Hör nie auf damit 2.0. Hoorde je nummer Bass. En een lekkere Bass zit er zeker wel in. Bass hier zit op je zondagmiddag. Vroon Moenten met muziek nog van de Dorfrocker. Melissa Nasenweng en Nathalie Holzner komt ook voorbij. We gaan verder met Melissa Nasenweng. Rosa Dynamit.

combinatie. Ja, gewoon de lederhozen met een sombrero erboven. Ja, hoe ziet dat eruit? Nou goed, kijk maar eens even een keer. Dorfrokken kwamen voorbij. Ole, ole, comio. Ja, lekker toch? Lekker op je zondagmiddag, omdat het gewoon kan. Nathalie Holzner heb ik hier klaargezet met het nummer Cleopatra. Luister mee.

Arno Verano. Ik had er nog nooit van gehoord. Een artiest die aan het opkomen is volgens mij, hoor. Ja, in 2024 kwamen we met de nummer Voorbij is voorbij. En voorbij is het zeker van de show. Die zit er ook bijna weer op.

0: weer. Arno Verano dus, ik zei het zojuist al. Hij zong het laatste liedje van vandaag. Deze zondag bij Vrouw en Moeter. En ik hoop dat jij weer genoten hebt. Ik wel in ieder geval. Het was weer een heerlijk uurtje toch. Met heel wat slagerhits die weer voorbij kwamen. Uit de Alpenlanden, zoals ik altijd mooi zeg. En zo is het veelal ook wel. Volgende week zondag, tussen 5 en 6. Ja, nou, daar ben ik er voor.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
3: Ik ben Orte Glauw en dit is het nieuws. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France, KLM, heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens een D-Day-herdenking in Frankrijk een opvallende vergelijking gemaakt met het huidige Europese migratiebeleid. Volgens hem worden de Europese stranden tegenwoordig bestormd door gevaarlijke ideologieën en migranten. De uitspraken leiden tot kritiek, omdat tegenstanders vinden dat Hegseth een historische herdenking gebruikt voor een politiek debat over migratie. Chipfabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd om te spreken op een interne technologieconferentie. Musk zal tijdens de besloten bijeenkomst zijn visie delen op technologie en innovatie. De uitnodiging leidt volgens verschillende media tot discussie onder medewerkers, onder meer vanwege zijn politieke uitspraken. ASML benadrukt dat het bedrijf ruimte biedt aan uiteenlopende ideeën en meningen. En voor Max Verstappen was het avontuur in Monaco al snel voorbij bij de start. Door een technisch defect moest de Nederlander zijn race al vroeg beëindigen. Voor de vele Nederlandse fans was dat een tegenvaller. Gelukkig hoeft Verstappen niet lang te wachten op een nieuwe kans. Over 2 weken staat de Grand Prix van Spanje op het programma. En tot zover het nieuws.
4: Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

goedenavond, de luisteraars. En heel hartelijk welkom bij het programma Glorieklanken. En wat fijn dat u ook vanavond weer luistert. Ook op deze mooie zondagavond is er weer 2 uur lang christelijke muziek. Het is oud en vertrouwd, maar ook soms een aantal nieuwe liederen. En het programma van vanavond is weer gevuld met liederen op verzoek en ook eigen keus. En u gaat ook horen dat er vorige week heel veel naar de studio is gebeld. En dat bellen, ja, dat kan natuurlijk vanavond ook, hè? Want zit u nu thuis en denkt u van, nou, ik heb nog wel eens een mooi lied wat ik graag nog eens een keer wil horen. Of wilt u misschien iemand bemoedigen of laten weten dat u aan iemand denkt of feliciteren met een lied? Laat het maar weten, hè? Het kan vanavond tot aan het nieuws van 8 uur. En Klaas Jonkman, ja, hij is er gewoon. Dus belt u hem gerust. 0528-373444. Dus ik zei het net al, hè? Klaas Jonkman, hij is er voor de telefoon en voor de techniek. En mijn naam is Engie Petersen. Vanavond hebben we geopend met het lied Nog voordat je bestond, kende hij je naam. En dan gaan we nu verder met het luisterlied. En in het eerste uur koos ik voor het lied De goedheid van God.

dat was het luisterlied van het eerste uur, De Goedheid van God. En onlangs vieren we het Pinksterfeest. En vanavond in deze uitzending gaan we luisteren naar een aantal liederen die hier nog bij aansluiten. En daarom gaan we nu eerst luisteren naar gezang 477. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht.

dat was gezang 477. En vanuit het boek met gezangen gaan we naar de bundel opwekking. En opwekking 623, die zingt over... Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest.

dan is het nu tijd geworden voor ons eerste verzoeklied. En die gaat naar mevrouw Lammy Kroesen Jonkman. Want u heeft namelijk vorige week woensdag 3 juni uw 81ste verjaardag gevierd. En vanavond in Glorieklanken ontvangt u nog een hartelijke en muzikale felicitatie van Rinaldo, Annemarie, Mirthe en van Ryan Jonkman. En ze kozen voor u het lied Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. En het is een lied van troost en vertrouwen in de toekomst.

Nou, we hopen dat u genoten heeft van uw lied Mevrouw Lammy Kroesen Jonkman. Dat was het lied wat de toekomst brengen mogen. En we gaan nu luisteren naar lied 287 uit de bundel van Johannes de Heer. En dat is een loflied. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid.

Ook de heer Johan Wolf heeft ons vorige week gebeld. En u heeft aan een aantal mensen gedacht. En we hoorden zojuist al even over de 81ste verjaardag van mevrouw Lammy Kroesen Jonkman. En ook u, meneer Wolf, u wilt haar van harte feliciteren met haar verjaardag en haar een lied aanbieden. En u heeft opgegeven, prijs de Heer met blijde galmen. En dat zijn woorden uit Psalm 146. En dat wordt vanavond gezongen door Rijzense Mannenzang onder leiding van Jan Quintus Zwart.

En onze trouwe luisteraar, mevrouw Annie van der Veen uit Steenwijk, wil graag een lied aanbieden aan alle luisteraars en aan het team van Glorieklanken. En wat fijn dat u toch altijd aan ons en ook aan andere luisteraars denkt. En natuurlijk onze hartelijke dank hiervoor. En u koos voor het geliefde lied van Zela, Ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou.

zoals u al heeft gehoord, is er in Gloorde Klanken ook ruimte om een lied aan te vragen. Dat kan zijn een lied voor jezelf, of misschien een bemoediging of een felicitatie, of een groet of zomaar voor iemand anders. Dus wat vindt u mooi en wat wilt u zelf nog graag eens op de radio horen? Laat het maar weten en laat de muziek spreken. En ons telefoonnummer is 0528-373444. En Klaas Jonkman, hij is er. Hij is er tot 8 uur. Dus u heeft nog even de tijd om te bellen of te appen. Dat mag natuurlijk ook. Via telefoonnummer 0528-373444.

Dat was het lied Vrede zij u. En er wordt er nog een luisteraar verrast met een lied. En dat is de heer Lubbert Vaartjes. Want meneer Vaartjes, de heer Johan Wolf, hij heeft aan u gedacht. En wil u het volgende lied aanbieden. Lichtstad met uw paarlen poorten. En het wordt vanavond gezongen door het Holland Koor.

Het geliefde lied Ik val niet uit zijn hand, dat is een hedendaagse versie van Psalm 16. Het is een lied over alles wat ons bezig kan houden in ons leven. Mooie dingen, maar ook moeilijkheden en zorgen. In alles mogen we vertrouwen op God en op het feit dat we door zijn zoon goed zijn terechtgekomen.

En dat was de stem van Kinga Ban. En zij zong voor ons het lied Ik val niet uit zijn hand. En dan is het echt alweer tijd geworden voor het laatste gezongen lied van het eerste uur. En we gaan daarom luisteren naar gezang 304 uit het liedboek van de kerken. God is getrouw, zijn plannen falen niet.

kunt straks gaan luisteren naar een samenvatting van het nieuws van 7 uur. En daarna zijn we weer bij u terug met nog een uur lang glorieklanken. En blijft u vooral ook luisteren, hè, want er worden nog een aantal luisteraars verrast met een lied. We gaan luisteren naar een blokje van 2 psalmen. En er zijn nog veel meer mooie liederen. Nu kunt u nog even genieten van de panfluitklanken van Noortje van Middelkoop met het lied Prijs de Heer. En natuurlijk mag u ook blijven bellen, hè, of appen, dat maakt niet uit. Bellen of appen via nummer 0528 37 34 44.

0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: 7 uur. Dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Banco BPM heeft branchegenoot Monte Dai Pasci di China een fusie tussen gelijken voorgesteld. Een samengaan zou de op één na grootste bankgroep van Italië creëren met een beurswaarde boven de 50 miljard euro. De stap past in de consolidatiegolf binnen de Italiaanse bankensector, waar schaalvergroting winstgevend moet versterken. President Donald Trump wil dat een mogelijke overeenkomst met Iran niet alleen het ontwikkelen van kernwapens verbiedt, maar ook het afschaffen ervan bij andere landen. Volgens Trump heeft Iran die aanvullende eis inmiddels geaccepteerd. Hij zegt dat een akkoord daardoor dichtbij is, al heeft hij eerder ook al meerdere keren aangegeven dat een deal op korte termijn werd verwacht. Het Nigeriaanse leger heeft in de staat Borno 360 door Boko Haram ontvoerde mensen bevrijd, vooral vrouwen en kinderen. De actie vond plaats in het Mandera Mountains gebergte. Twee verzwakte baby's overleden. Volgens het leger is de operatie een zware klap voor de terreurgroep en zijn meerdere strijders gevlucht of hebben zich overgegeven. Er kan opnieuw een grote verschuiving ontstaan in de Europese luchtvaart. Air France KLM heeft aangegeven open te staan voor gesprekken over een mogelijke deal met prijsvechter EasyJet. Over de vorm van een eventuele samenwerking is nog niets bekend. Een officiële stap richting een overeenkomst is er voorlopig nog niet. En tot zover het nieuws. Vanavond is het droog met periode van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht blijft het droog bij ongeveer 12 graden. Morgen start het droog met zon in het oosten en elders meer bewolking. Later neemt de bewolking toe en kunnen in het westen buien met onweer ontstaan. Het wordt morgen maximaal 21 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: boeren en drukkers.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

van harte welkom bij het tweede uur van het programma Glorieklanken. En voor de luisteraars die net de radio aanzetten, ook van harte welkom. Zoals u denk ik weet, zijn we bij u tot aan het nieuws van 8 uur. En wilt u reageren op ons programma of wilt u een lied aanvragen? Dat kan, hè. Dan kunt u gewoon bellen of appen naar de studio. En Klaas Jongman, hij is er ook tot 8 uur. En bereikbaar op nummer 0528-373444. Het openingslied van het tweede uur was gezang 481. En dit gezang zingt over Gods liefde en hoe wij die liefde door ons heen mogen laten schijnen. En dan gaan we nu snel verder met het luisterlied. En in dit uur koos ik voor het lied Symfonie.

Het was het luisterlied in het tweede uur van Glorie Klanken. En het was lied 753 uit de bundel Opwekking Symfonie. En dan is er natuurlijk ook altijd ruimte voor de psalmen. En in het volgende blokje gaan wij luisteren naar twee psalmen en naar een instrumentale versie over een psalm. En ik koos vanavond voor psalm 23. De God des Heils wil mij ten herde wezen. En psalm 8. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam.

dan is het nu tijd geworden om ook in dit uur een luisteraar te verrassen met een lied. En een hartelijke en muzikale groet is er vanavond voor G. Vidom. En de heer Johan Wolf, hij heeft aan u gedacht. En met de woorden van het lied Mijn Jezus, ik houd van u, wil hij u van harte groeten. En luistert u mee naar het lied Mijn Jezus, ik hou van u.

prachtig het lied Mijn Jezus, ik houd van u. En het was vanavond bestemd voor G. Vidom. En dan gaan we nu luisteren naar lied 765 uit de bundel Opwekking. Uw vrede vult dit huis. En wij zingen Abba Vader, u bent hier bij ons. Wij zijn uw zoons en dochters. En uw liefde laat ons nooit meer los.

En mevrouw Annie van der Veen heeft het volgende lied aangevraagd. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, samen op weg gaan, dat is ons gebed.

Ouderdom. Verlaat mij niet, Heer, in mijn ouderdom, als ik niet meer kan zoals ik graag zou willen. Als benen weigeren en handen trillen, zie dan, juist dan, vol liefde naar mij om. Stuur mensen op mijn pad met groot geduld, als mijn geheugen het soms af laat weten, als ik dingen zoek of namen ben vergeten, geef dat dan toch uw liefde mij vervult. En wordt het lichaam zwak, de ogen slecht, laat dan uw woord, uw naam mij vergezellen, opdat ik anderen nog kan vertellen waar het fundament, de grondsteen, is gelegd. En als ik heel dicht bij het einde kom, vul mijn gebroken stem dan met gezangen en laat mij diep, heel diep naar u verlangen. Verlaat mij niet, Heer, in mijn ouderdom.

dan is er nog een hartelijke en muzikale felicitatie voor Rolly Vinke uit Zuidwolde. En we kennen Rolly natuurlijk allemaal als presentator van het programma Glorieklanken. Regelmatig is ze in de studio om ook dit mooie programma te presenteren. En Rolly, je hebt vorige week donderdag je 78ste verjaardag mogen vieren. En vanavond word je nog in het zonnetje gezet door je man Willem, je kinderen en kleinkinderen. En ze kozen voor het lied Dankt, dankt nu allen God. En ze wilden graag samen zang van Nederland zingt.

En ook Marianne Haase heeft ons vorige week nog gebeld. En je gaf aan, Marianne, dat je een lied wil aanvragen voor de drie kerken in Zuidwolde. En wat mooi dat je hier aan denkt. He, je koos hierbij voor het lied, lied 691. De geest van God waait als een wind.

En dan ontvingen we via onze WhatsApp ook nog een aanvraag. En u weet het, hè, dat kan ook. U kunt ons appen op nummer 0528-37-3444. En dat deed ook Jannie Pathuis. Want mevrouw Pathuis, u heeft gedacht aan Johan en Annie Wolf en aan Arend Katz. En u woont allemaal in Hollandse Veld. Op deze zondagavond ontvangt u allen een hartelijke en muzikale groet van Jannie Pathuis met de woorden van het lied Laat mij nu blijven groeien bloeien.

zo tegen het einde van ons programma Glorie Klanken gaan we nog luisteren naar twee liederen. Een geliefd lied bij veel van onze luisteraars is het lied Heer, wijs mij uw weg. En het is een lied van vertrouwen en van hoop. En het wordt vanavond gezongen door vrouwenstemmen vanuit de kerk in Katwijk.

Ja, dat is onze organist Roelof Mulder dus met Leo Koppelman en samenzang vanuit de Stefanuskerk in Hasselt. Krijgen we een bericht van Ido en dat ga ik gewoon in helemaal voorlezen. Staat bij voor iedereen die recentelijk minder mooie berichten heeft ontvangen met betrekking tot de lichamelijke gezondheid. Psalm 68 uit de Luthervertaling, waarin hij wellicht uit eigen ervaring een tekst aan toevoegde: geloofd zij God dagelijks. God legt ons een last op, maar hij helpt ons ook. Hopende dat u allen die zekerheid in uw ziekte mag ervaren en u niet zult afvragen waarom treft me dit, doch dat u zich bewust mag zijn dat uw hand u eens vond onder de tekst beveel gerust uw wegen. Al wat u het harte deert. Van Ido en Ina Elders, speciaal voor de familie De Heer uit Puntdorst. Nou, bij deze ook Ido en Ina een groet natuurlijk. We gaan ook luisteren naar dat lied beveel gerust uw wegen. En toevallig heb ik er nog een verzoek bij ook. Ook een verzoek van Jantie Akkerman. Een felicitatie ook Jantie nog van Arend en Ali. En die vroegen ook beveel gerust uw wegen aan. Daar gaan we ook naar luisteren. Prachtig lied natuurlijk.

Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert dus, gezongen door door Deo Juvante uit Huizen. We gaan verder met Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. Een aanvraag voor Yannick, die jarig was. Nou, Yannick, had ik het geweten dat ik in hem feliciteerd, maar ik wist het vanmorgen niet. Een felicitatie dus van papa en mama, van je pa en ma en ook van Jolien. En die vroegen voor je Psalm 150 aan. Dan heb ik een mooie uitvoering opgezocht van Stapper Zingt met Harm Hoeve als organist. Nog een mooie lof voor Psalm 150. Ik wil hem ook laten horen voor al die luisteraars die gisteravond of gistermorgen bij mij op de Dam geweest zijn te soep eten. Ook namens mijn vrouw Wianni en ook namens de kinderen. Allemaal hartelijk bedankt natuurlijk voor zoveel gezelligheid en de leuke gesprekken en alles wat er maar bij was. Ook de organisatie van Stefanus ook een groet natuurlijk. En jullie ook maar alle goeds toegewenst. Voor allen, Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom.

Ja, luisteraars, wat is dit prachtige orgelspel, hè? Harmhoeven. Ik dacht aan de Stefanuskerk in Hasselt, maar zou ook... zou ook in Kampen kunnen zijn, dat weet ik zo niet. Psalm 150. We gaan verder met Psalm 121 en daarvan worden de versen 1, 2 en 4 gezongen. Dan wil ik een felicitatie mee doen aan mijn eigen schoonmoeder in Oostendorp. Ook Moes, een felicitatie hier vanuit de studio met je 93ste verjaardag van afgelopen woensdag. En ook mooi dat je gisteravond bij ons kon zijn met de hele familie. Een groet, ook de rest van de familie. Ik wil ook in bijzonder aan mijn schoonzus Jeanette denken, die van de trap gevallen is en wat gebroken heeft. Ik wist zo niet meer precies hoe en wat, maar in ieder geval ook beterschap Jeanette en alle goeds gewenst. Ook even natuurlijk en de rest van al onze familieleden. We gaan luisteren naar Psalm 121 en dat was vanavond ook gezongen door Deo Juvante.

Psalm 121. Nou, ik had nog een lied, luisteraars, dat hoorde ik deze week, zat ik naar te luisteren. Ik denk dat we ook vanavond graag in het programma hebben. Een mooi lied, is een hele tijd geleden dat ik hem de laatste keer heb laten horen. Het lied Heidi Rustig en Stil van de Mannenzangvereniging Ongeroos met Jan-Marten Vink als solist. Met dit lied ook nog een groet aan mijn schoonmoeder en een felicitatie ook nog van Henry, Eida en Hendrik moeders met uw verjaardag van afgelopen woensdag dus. Verder ook een felicitatie voor Yannick nog. Pak het vroeg er maar direct bij. Vanavond kan die Lena zal nog wel een keer komen. Voor Yannick dus. En een felicitatie van Hendrik en Ali Yannick. En die wens je ook een goed nieuw levensjaar toe. Mooi lied van de Mannenzangvereniging. Met Jan-Marten Vink dus. Heidi, rustig en stil. Ja.

Prachtig lied, Gaan met God. De mannen van IJsselmuiden Grafhorst. Samen met ons gemengde koor Cantilena uit Staphorst. Een lied voor Ali Ro. Onze afgelopen dinsdag dus 67 jaar is geworden. Ali, ook van harte gefeliciteerd. En een geniet van je pensioen. En dat wordt aangeboden door Harm en Annegie. Die wouden graag doen met Psalm 68. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. En daar ook nog een tweede verzoek bij. Ook voor Psalm 68. Ook voor Ali. Ali, ook een felicitatie van Berend en Jannie. En die wouden ook graag doen met Psalm 68, het tiende vers. Nou, daar gaan we ook naar luisteren. Ook Berend en Jannie, bedankt. En Ali, ook nogmaals een groet hier vanuit de studio. En goede jaren nog toegewenst. Psalm 68, vers 2 en 10.

Ja, luisteraars, met het prachtige lied. Ik dacht gezongen door als soliste Janieke Kuiper. En daarna ook het koor van Cantilena. Heer, ik kom tot u. Ik kom er dus gewoon heen. Een programma Muzikale Ontmoeting wat betreft deze zondagavond. Ik stop het programma. Sluit het op tijd af. Want anders ben ik bang dat het via de 104 per dag achter het nieuws terechtkomt. Ik wil u als luisteraar allen heel hartelijk bedanken voor deze zondagavond. En ik hoop ook dat u allen een goede en gezegende zondagavond gehad hebt. En nog hebt, terwijl u zo meeluistert naar ons programma. Dat kan altijd nog een uur tot de klok van 10 uur. En ik heb ook het komende uur nog mooie liederen klaargezet. Ook Klaas en Angie, allebei wel thuis natuurlijk. Hier zo vanuit de studio en een groet. En ook maar tot een volgende keer. Verder ook nogmaals dus een groet aan alle mensen die gisteren bij ons op de erf geweest zijn. S'morgens, s'middags en s'avonds. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid. En dat was bijzonder leuk, hè. Een groet vanuit de studio en ik hoop dat jullie ook zondagavond vaak meeluisteren aan ons programma. Verder ook de conciërges van de Pieterzand, in bijzonder Dries en Zwaantje, maar ook de rest natuurlijk. Een groet vanuit de studio hier en ook alle goeds toegewenst. We gaan afsluiten en ik heb nog een mooi gedeelte uit mijn dagboek gepakt. Met als titel De rotste in mijn harten. En boven het gedeelte van vandaag staat Alles op God. Is een gedeelte natuurlijk uit Psalm 73 zoals we... Nou, de meeste van ons dat zeker zullen kennen. Ik ga ook daarna afsluiten met Psalm 73, de versen 12 en 13. Alles of God staat dus boven een stukje. Mooi gedeelte van dominee Poort. Dat lijkt misschien een vreemd opschrift, luisteraars, boven het stuk. Alles of God. En wij denken daarbij misschien veel meer aan een andere uitdrukking. Dat is alles of niks. Maar daar lezen we niks over in Psalm 73. Asaf kende een andere keus, een ander dilemma in zijn leven. Alles of God. Een moeilijke keus, want alles is veel. Maar God is meer dan alles. Ook Christus had die keus al gehad, toen hij verzocht werd door de duivel. We lezen daarover. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem alle koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij, nedervallende, mij zult aanbidden. Al deze dingen, enorm veel is dat. Of, en dat was de prijs die betaald moest worden, en dat koos Christus, God aanbidden en hem alleen dienen. Luisteraars, wat zullen we dat graag combineren? Dat past ons best. God dienen en tegelijk al deze dingen bezitten. Of zoals bij Asaf, God kennen als de rotsteen eens hadden, en tegelijk rust en rijkdom in de wereld. Dolgraag zouden we beide willen combineren. Maar Jezus moest kiezen en wij ook. Hij koos goed. En de zegen van die keuze bleef niet uit. Toen liet hem namelijk de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn gekomen en dienden hem. En ook psalmdichter Asaf heeft een goede keuze gedaan. Dankzij de kracht die hij daartoe kreeg in Gods heiligdom. Dankzij de doorslaggevende kracht. En ook hij heeft rijke zegen op zijn keus mogen ontvangen. Want, zegt hij dankende, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wat bemoedigend is dat, ook voor ons. Zij, Asaf nog Christus, hebben ooit spijt gehad van hun keuze. Nooit. Gezegend, rijk gezegend zijn ze geweest. Tot Christus kwamen de engelen. En tot Asaf zelfs Gods eigen hand. Want staat er, gij hebt mijn rechterhand gevat. Wanneer deed God dat dan? Ik denk, als ik het Asaf zou kunnen vragen, dat hij God prijzende zeggen zou. Hij deed het nu, maar hij deed het ook in zijn heiligdom. Ook daar was hij bezig met mij. En hij deed het tevens reeds voordat ik in die heiligdommen inging. Toen alles mij zoveel moeite leek in mijn ogen. Toen hij zich over mij ontfermde en mij uitleidde uit het mijne en inleidde in het zijne. En ik in Gods heiligdommen inging. Luisteraars, hij doet het altijd. Daarom ook kan Asaf zeggen en getuigen, en ik hoop wij ook. God is mijn deel in eeuwigheid. Tot zover.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het Boliviaanse parlement heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz bevoegdheid geeft het leger in te zetten tegen wegblokkades die steden al weken ontregelen. De protesten, geleid door boeren, arbeiders en andere groepen, richten zich tegen de economische crisis en eisen zijn aftreden. De wet staat militair optreden en het gebruik van geweld tegen demonstranten toe. Een rapport van de Global Initiative Against Transnational Organized Crime stelt dat het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers waarschijnlijk achter de grootste ooit onderschepte cocaïnetransport zat. Op het vrachtschip Arconian werden ruim 30.000 ton cocaïne gevonden. De drugs zouden via West-Afrika en overslag of speedboten naar Europa zijn gesmokkeld, buiten reguliere havens om. Robin van Persie is volgens berichten ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, ondanks passing voor de Champions League. De nieuwe clubleiding met Robert Eenhoorn en Davy Rigo besloot na een evaluatie tot zijn vertrek. Over een opvolger is nog niets bekend. Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Volgens Libanese media kwamen daarbij zeker 2 mensen om het leven en raakten 11 anderen gewond. Israël stelt dat de aanvallen gericht waren op een commandocentrum van Hezbollah als reactie op raketten die vanuit Libanon op Noord-Israël zouden zijn afgevuurd. Volgens het Israëlische leger zijn de gebruikte lanceerinstallaties vernietigd. En tot zover het nieuws. Vanavond is het droog met perioden van zon en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook in de nacht blijft het droog, het wordt dan ongeveer 12 graden. De maandag start droog, het is dan zonnig in het oosten en elders is er meer bewolking. Later nemen de buien toe en kunnen in het westen buien ontstaan.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug.

Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat is voor het eerst sinds het fragiele staakt-het-vuren met de Verenigde Staten en Israël. In Noord-Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. De aanval volgde op eerdere Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Beirut, waarna Iran dreigde te reageren. Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt het Witte Huis een plan om de Chagos-eilanden te verwerven of veilig te stellen, waaronder Diego Garcia. Daar ligt een strategisch-militair Amerikaanse basis. De locatie is belangrijk vanwege de nabijheid tot onder meer Iran en de geopolitieke positie in de Indische Oceaan. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. En tot zover het nieuws. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het weer.